0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Hoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Echt. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal nieuwe drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen.

0: ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De 2 piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom op zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan.

0: gegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Maar je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal. Omroep Archipel. Drums, please.

0: eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom op zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele

0: kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran, als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is er nog steeds een staakt het vuren van kracht. Bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in de Overijsselse plaats. De ME heeft de demonstranten rond 8:30 vanaf het gemeentehuis weggestuurd, omdat de demonstratie was toegestaan tot 8:00 s'avonds. Yvonne Spijker, de partijleider voor de Partij voor de Twenterand, sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. Volgens hen komt dit deels doordat de economische omstandigheden door de oorlog in het Midden-Oosten zijn verslechterd ten opzichte van eerdere voorspellingen. De economen gaan ervan uit dat de huizenprijzen over het hele jaar met 2,8% stijgen en volgend jaar met 2%. Daarmee koelt de woningmarkt volgens de economen duidelijk af in vergelijking met de afgelopen jaren. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan de proef van de NS. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en een beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. En dit was een reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog namelijk altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is nog altijd een staakt het vuren van kracht. En bij een anti-asieldemonstratie in Friesenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Yvonne Spijker is de partijleider van Partij voor Twenterand. Zij sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje, tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging het slachtoffer te onthoofden. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. Volgens de autoriteiten is de dader een Soedanese vluchteling met een verblijfsvergunning. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa en ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie. Slechts in één land daalden de prijzen en dat is Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En daarmee is Turkije het goedkoopste Europese kampeerland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het genoeg toevoegt en niet te duur is. Tabaksproducent Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaat probeert te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Slechts in één land daalden de prijzen. Dat was Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En een Belgische loterijspeler heeft de recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder dus ook in België, maar in Nederland kun je niet aan zo'n dergelijk spel meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gasunie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De gasunie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de gasunie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings, zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat melden Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Een jaartje geleden zat je op autorondel bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: persoonsgegevens is het gebruik van het BSN hiervoor niet nodig en in strijd met de privacywet. De fiscus wil uiterlijk in 2032 ook het BSN uit vorderingsnummers verwijderen. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. En Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Door blikseminslag reden er vanochtend geen treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht, meldt de NS. De storing zorgt voor flinke hinder op een van de drukste spoortrajecten, meldt de NS. De storing zorgt voor flinke hinder op een van de drukste spoortrajecten.

0: Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter beledigde hij in november 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Ook berichten die hij daarna op X plaatste werden meegewogen. Dales ontkent de beschuldigingen. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. De verdachte van de mesaanval in Belfast is vandaag via een videoverbinding voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees Hadi Alodid, die verdacht wordt van poging tot moord, komt dus niet op borgtocht vrij. Het slachtoffer raakte bij de aanval maandag zwaar gewond en verloor een oog. Het geweld leidde tot grote ophef en rellen in Noord-Ierland. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Het weer, met name in het oosten, flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Hockeyen, Pluto.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar... voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken, meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De dodelijkste route is die naar de Canarische eilanden, waar dit jaar al honderden doden vielen. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vrouwen die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld stalking of eergerelateerd geweld kunnen in de toekomst mogelijk een uitzondering krijgen om pepperspray bij zich te dragen. Dat schrijft minister David van Weel aan de Tweede Kamer. Pepperspray blijft in principe verboden, maar via een vergunning kan gebruik in specifieke gevallen worden toegestaan. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. De rechtbank oordeelt dat het museum niet verplicht is alle werken permanent tentoon te stellen. Erfgenamen hadden de kunstwerken opgeëist omdat veel stukken in het depot staan. De erfgenamen gaan in hoger beroep. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Het Nederlands elftal heeft de eerste training in Kansas City afgewerkt onder toeziend oog van zo'n 1500 enthousiaste fans, meldt ANP. Veel Amerikaanse supporters verschenen in oranje shirts en vroegen om handtekeningen. Oranje verblijft in Kansas City tijdens de groepsfase van het WK. Er werd getraind zonder eerste doelman Bart Verbrugge. Hij viel maandag geblesseerd uit. Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Goedenavond allemaal, dit is Op de Hoogte. Dan vandaag, wat hebben we? 10 juni 2026. We starten een beetje anders. Theo, hij mag een beetje harder. We gaan een beetje terug in de discotheek. We gaan een beetje terug naar de jaren 80. We gaan terug naar de Thunderbird Drive-In Show. Dat Jan van Loo zijn avondje startte daar om 8 uur. Met een zaal vol met 500 dansende menigte, juichende vlaggenaars. En die kwam aan vragen om, hij je voor min normaal? Kan je normaal voor me draaien? Nou, maar wij flitsen daar echt elke zaterdagavond de discotheek in. En wat vind ik het leuk om vanavond het op de hoogte te hebben. We beginnen echt heel anders dan normaal. Jongens die nu de zalen plat spelen. En die jongens die komen gewoon van Flakey vandaan. En ik hoor die namen voorbij komen. Ja, ik heb gewoon kippenvelletjes. Ja, echt. Ik vind het zo mooi dat die gasten hier zijn. Helaas hebben we een zieke. Jorg die heeft een keelontsteking. Die kan er helaas niet bij zijn. Maar we hebben wel in de studio zitten Tijmen Melisand en Albert Harvey. Die heet heel anders, maar dat gaat straks pas komen. Welkom, mannen. En de tweede uur krijgen we Gert-Jan Lodder. Die gaat deelnemen aan de WK UFO in China. En ik dacht altijd dat het een heel erg buitenlandse sport was. Maar dat blijkt gewoon een Nederlandse sport te zijn.
1: Het wordt wel ver gespeeld dit jaar.
0: Ja. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben in het tweede uur. Maar we gaan eens eerst Maarten. Nee joh, ik bedoel Mark. Heb je ze al zien staan?
1: Of ik ze heb zien staan?
0: Ja.
1: Ik denk het niet.
0: In de studio, ze is er.
1: Ze is er?
0: Ja. Een vaatwasser.
1: Een vaatwasser? Ja, echt, dat serieus. Is mooi.
0: Ja, we hoeven geen kopjes meer te wassen. We hebben een vaatwasser. Ja, Archipel investeert. We zitten alleen nog een beetje te wachten op een snel koffiezetapparaat. Want meestal bij Sportlokaal dan is het altijd heel erg haast voor een bakje koffie. Ja,
1: ik heb wel een tip hoor. Toen ik vroeger in het leger zat, en dan praat ik 85. Als we dan snel koffie wilden zetten, dan deden we warm water in de koffiezetapparaat. Je hebt alleen kans dat hij binnen 5 keer kapot is helemaal. Maar dan heb je wel snelle koffie.
0: Daar doen we dus niks met die tip. We gaan eens even kijken. Achter de schuiven zit vandaag niet de jongens van de Flakation met die tip. We gaan eens even kijken. Achter de schuiven zit vandaag niet de jongens van de Flakation.

0: The grass is greener. We gaan het allemaal beleven of het gras bij de buren inderdaad een beetje groener is. Mark, neem onze gast eens mee. Voel ze aan de tand.
1: Ja.
0: Doe ze pijn.
1: We hebben twee jonge mannen hier in die studio. En ik denk dat ze veel bekender zijn op het eiland dan dat ik had verwacht. En misschien jij ook wel, Jan.
0: Ja, zeker.
1: Maar we
0: zeker.
1: Moeten toch eventjes wat vragen aan hun. Albert, van wie ben je erin?
2: Van wie wat?
1: Van wie ben jij erin?
2: Ik ben een overkanter, hè?
1: Ja.
2: Dus even een normaal ABN.
1: Nu, van wie ben jij er één?
2: Van wie ben ik er één? Ja. Hoe bedoel je dat?
0: Je ouders.
2: Mijn ouders. Ja. Waar mijn ouders vandaan komen?
0: Ook goed.
2: Ook
0: wie
2: goed.
0: Ze, wie ze zijn.
2: Wie ze zijn? Nou, mijn moeder is... origineel ben ik uit Suriname natuurlijk. Kan je wel zien.
0: Kijkers zien het niet, hè?
2: Nee.
0: De radio, hè?
2: Ja, Surinaams. Ja. En Indonesische afkomst. Dus half Surinaams, half Javaans.
1: Kijk, en waar heeft jouw wiegje gestaan?
2: Mijn wiegje heeft gestaan in Utrecht.
1: Utrecht, midden van het land. Waar staat je bedje nu?
2: Waar staat mijn bed nu? In Soucier.
1: In Soucier, kijk. Een klein beetje plaqué zit er al in.
2: Ja, een klein beetje.
1: Mogen wij je leeftijd weten?
2: Ja, tuurlijk. 40.
1: 40?
2: 40.
1: Ik dacht, die is veel jonger.
2: Nee, dankjewel, man.
0: Nou, echt, dankjewel. Echt zo.

0: Ach, die is
1: nou, ik ga al een tijdje mee.
2: Ik, ja. Ik wou dat ik zulke ouders had. Dat is toch gewoon een cocktail? Dat is serieus.
0: Waar moeten de luisteraars jou van kennen?
1: Ja. Waar moeten de luisteraars mij van kennen? Ja, ik heb op de achtergrond heel veel platen gemaakt. Gewoon, ik ben van huis uit ben ik een toetsenist en een producent. En dat is overgevloeid in een stukje productie. Opgegroeid in Den Haag, echt een muziekstad. Dus mijn hele leven daar gewoond. En ja, er zijn heel veel platen waar mensen mij van kunnen kennen. Dus ik heb geproduceerd van... ja, wat zal ik zeggen? Ik heb het album van David Guetta geproduceerd. Avicii. Maar ook Marco Bassato heb ik aan meegewerkt. En,
2: ik vind het wel leuk, joh.
1: En Frenna. SFB en de hele hip-hop gang eigenlijk in Nederland. In de New Wave tijd, in de Lutuatie tijd. Daar zijn wij een van de verantwoordelijken voor. Dus het was een hele mooie tijd.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja.
2: We kunnen bij ChatGPT kunnen we het allemaal nazoeken. Wat ja, er allemaal die termen die gebruikt. Hij gebruikt termen, joh.
0: Nou ja, ik hoef denk ik niet te vragen... wat wil je laten worden als je groot bent? Als want ik... volgens mij heb je het al bereikt.
1: Ja, nou, ik heb nog niet alles bereikt wat ik wil. Dus, maar in ieder geval om te beginnen gezond.
0: Kijk.
1: Daar wil ik eindigen. En ik wil heel graag andere mensen ook helpen. Want ik weet hoe moeilijk het in het creatieve vak kan zijn.
0: Nou, dan heb je dus eigenlijk... hoe zou je de wereld willen verbeteren als dat kon? En dat kan, want je gaat mensen helpen. Dan heb je die al beantwoord.
1: Ja.
0: Heb ik nog één vraagje? Tuurlijk. Fris of bier?
1: Bier.
3: Hey.
0: Kijk. Dankjewel, Albert.
2: Een beetje sushi, hè? Die, ja, die lust het.
0: De watertoren vol gegoten met bier.
2: Ja. Oh, wacht even. Oh. Er van alles komen eerst. Nee, die nog niet.
0: Tijmen, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Tijmen Melisand, van wie ben je erin?
3: Ik ben er een van Melisand, van Joyce en Sjaak, hier aan de Irenelaan, in Dirksland.
0: In Dirksland. En waar heeft je wiegje gestaan en waar staat je bedje nu?
3: Mijn wiegje heeft gestaan, ik ben geboren in Middelharnis en opgegroeid. Eigenlijk pas 2 jaar geleden ben ik hier gaan wonen in Dirksland. En nu word ik net 5 maanden op mezelf in Rotterdam.
0: Het eiland verlaten.
3: Ja, helaas.
1: Ik heb Rotterdam verlaten.
3: Nou, ja. Andersom.
2: Het eiland Allah verlaten, maar dan Dirksland verlaten. Dat denk ik wel een dingetje
0: ja,
2: van mij. Hè?
0: Ja.
3: En
0: dan,
3: ooit kom ik nog terug.
2: Het mooiste is, zijn vader zei ooit, dus ik ga tegenover Jan van Loo wonen. Maar ja, toen was ik verhuisd, dat wist hij niet.
0: Goed, wat is je leeftijd, Tijmen?
3: Ik ben 21 jaar oud.
0: Kijk, echt jonkie nog. En waar moeten de luisteraars jou van kennen?
3: Ja. De luisteraars hier denk ik gewoon van veel feestjes op het eiland draai ik. Dus schuurfeest tot weet ik veel verjaardagen. En anders, ik heb meegeproduceerd aan veel tracks van Joost Klein. En nu ben ik bezig met wat DJ's als producer. En ook gitarist. Daar kan je me ook aan, denk ik.
0: Ja, Joost Klein, daar was mijn dochter heel blij mee... dat ze daar laatst naar het concert toe kon. Dus dat,
2: Maar dat was dat concert in...
3: Ziggo Dome.
2: Nee, oh, die, niet die andere, ver weg, in buitenland.
0: Nee, waar niet in Coachella.
3: Nee. Dat is nog wel een tikkeltje duur.
2: Ja. Ze was blij, dus was, misschien wel. Ja.
0: Die was helemaal blij dat ze daar naartoe kon. Ja, Tijmen, jij bent nog 21. Wat wil je laten worden als je groot bent?
3: Ja, eigenlijk gewoon hetzelfde wat ik nu aan doe, ben alleen op grotere schaal. Gewoon producer. Ja, ik moet misschien wel gaan kiezen op een gegeven moment, want ik doe nu wel heel veel. Ik ben gitarist, producer en DJ dan. Maar ik denk wel producer richting producerkant. Dat wil ik echt worden.
0: Kijk, hoe zou jij de wereld willen verbeteren als dat kon?
3: Als dat kon, ja. Ik vind het ook wel mooi wat jij zei inderdaad. Mensen in de creatieve sector helpen. Zeg maar, ik wil zelf nu ook geholpen worden, eigenlijk, omdat het echt wel moeilijk is. Maar ik zou dat ook wel laten willen doen om die te kunnen helpen.
0: Hey, hoor je dat nou, Jan? Dan zegt hij dat hij meegewerkt heeft met Joost Klein... en dan zegt hij dat het toch moeilijk is.
3: Het blijft moeilijk.
2: Het blijft lastig.
3: Het blijft
0: ja, is het echt zo?
2: Zelfs voor Joost Klein was het heel erg moeilijk allemaal.
3: Zo, dus, inderdaad, ja.
0: Maar
3: ja.
0: Is dat echt zo van, je bent zo goed als je laatste succes?
3: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, dat het kan ook snel gaan als het volgende project niet slaagt. Dat het dan,
3: ik denk juist overnacht succes, dat iets wat opblaast, dat is ook zo weer weg. Je hebt liever eigenlijk langzaam een beetje bekendheid. Want dat zijn trouwe fans die blijven zitten. Maar dan TikTok, net zoals als je gewoon even heel veel views pakt, dat is allemaal maar kort succes eigenlijk, inderdaad.
0: Okay.
3: Dat vasthouden is moeilijk.
0: Nou, je hebt wel een duidelijk doel. Dat is mooi.
2: Maar het is
0: en voor
2: wel...
0: jou... je laatste vraag, want dan gaan we met de belangrijkste natuurlijk verder. Hè? De muziek en alles. Waar zouden ze je wakker voor mogen maken?
3: Niks. Oh ja, of een samenwerking met Dennis Quinn. Daar mogen ze me samen wakker voor maken.
0: Nou, het zou eens een keer That's mooi it. Zijn als dat zou gebeuren.
1: Ja, dan kan inderdaad. Ik hem zo wakker maken.
3: Ja, ja. Okay, maken we maar.
2: Wie is Dennis Quinn, jongens? Even helpen.
3: Dat is het plaatje wat ik had opgestuurd. Dat is een van mijn favorieten.
2: Ik heb heel de middag gewerkt. Heel veel voorbij zien komen, maar het was...
1: Hele goede gerespecteerde DJ.
3: Ja, zeker. Okay.
1: Underground scene.
2: Oké. Ja, mag ik, Mark, of ben je klaar?
0: Ik ben klaar, Jan.
2: Ben je klaar, joh?
0: Ja.
2: Nou, vind ik helemaal nobel van je. We gaan eens even denken. Even kijken. Albert.
1: Ja.
2: Eindelijk heet je Albert Maurits Seto Boudai. Boudai.
1: Ja.
2: Oké.
1: En de naam Harvey is van mijn stiefvader.
2: Oké, want hoe kom je dan aan Harvey? Dat doet toch bij mezelf hoe...
1: Ja, dat is gewoon zo gegroeid. Ja, mijn zusjes...
2: Het is niet echt een artiestnaam. Je hebt die naam toen aangenomen.
1: Ja, dat is gewoon van mijn stiefvader. Right. De achternaam.
2: Hé, ik had die staan. Is de artiestennaam, maar dan is het eigenlijk helemaal niet zo.
1: Ja, nee. Dat is gewoon echt mijn normale naam, Albert Harvey. Ja. En zo kenden mensen me ook. En ik ging vroeger eigenlijk onder een andere naam altijd als artiest. En toen ben ik onder Albert Harvey eigenlijk gaan produceren. En dat is uiteindelijk ook mijn project geworden. Totdat dat op 2 maanden geleden zeg maar, van de baan werd geveegd door het management. En die zeiden, we gaan even een nieuwe naam aannemen.
2: Hey, en toen?
1: Ja.
2: Hey, en toen? Ja.
1: En toen zijn we hard aan de slag gaan met rebranding. Dus dat gaat nog voorbij komen.
2: Toen werd Glow in the Dark?
1: Nee, Glow in the Dark was daarvoor.
2: Dat is een project?
1: Ja, dat heb ik 13 jaar gedaan tot aan COVID. Ik ben eigenlijk begonnen toen ik 19 was. En tot aan COVID heb ik eigenlijk getoerd.
2: Oké.
1: Ja. Ja.
2: We gaan eens even voor de luisteraars. Want onze gemiddelde luisteraars die zijn toch wel een beetje op leeftijd. Ik hoop vandaag wat jongeren. Want we hebben wel iets op de socials gezet. Dus we hopen dat ook wat jeugd luistert.
1: Lekker.
2: Maar, ja, dat hopen we zeker. Want we moeten gaan verjongen. En ik heb een plan, maar dat heb ik al een beetje aan jullie uitgelegd. En dat gaat echt volgend seizoen gaat dat echt bij op de harte plaatsvinden. Dan gooien we gewoon alles aan de kant en dan komt hier een boete staan. En dan gaan we met alle talentjes van Flakke, dan gaan we lekker even een feestje bouwen. En dan gaan we het ook dieper in op de muzieksoorten, stromingen en wat jullie allemaal doen. En dan gaan we ook je nummers laten horen. En dan, voor mijn part neemt hij me dan zijn gitaar en zijn orgel mee. En dan gaan we nog wat... ja, joh, leuk.
3: Dat is
2: joh. Dan gaan we gewoon 2 uur lang orgel mee bouwen. Misschien als ik de ruimte krijg, doen we het nog wel op een andere avond. Dan nog meer ruimte krijgen. En dan gaan we dat echt doen. We gaan nu even kijken. We hebben het over producers, we hebben het over DJ's, we hebben het over songwriters. Producer, dat zijn jullie alle twee. Wat houdt het in? Want ik moet een plaatje mensen laten denken. Die...
3: Eigenlijk een producer inderdaad is... Het kan heel veel dingen betekenen, maar je hebt ook producers... net zoals een Rick Rubin, ik weet niet of jullie dat wat zeggen... maar dat is een man die niet achter de knoppen zit... maar die is alsnog producer, want die vertelt wat moet gebeuren in de track. Maar wat wij doen als producer is in een DAW heet dat... dat is een Digital Audio Workstation. Dus dat is gewoon een programma waar je muziek in maakt.
2: Ja.
3: En dan pak je allemaal sampletjes, die zetten we bij elkaar... En zo maken we vanuit niets eigenlijk iets. Heb je een liedje, inderdaad. Dus wij doen eigenlijk alles. We zijn de keyboards aan het doen, de drums, de gitaar, de vocals kan ook. Ik weet niet of jij kan zingen, maar ik niet in ieder geval. Dus dan vraag je meestal een artiest of pak je een sampletje van het internet. Want het is zo makkelijk allemaal nu om te vinden.
2: En is dat allemaal vrij?
3: Er
2: zit toch allemaal recht op of zo?
3: Klopt, er zit inderdaad recht op. Er is een programma dat heet Splice. Daar betaal je maandelijks voor. En daar zetten mensen samples op die je gewoon zonder rechten kan gebruiken.
2: Die mag gebruiken, okay.
3: Ja, maar ik bedoel, als jij een bekend liedje pakt of zo... inderdaad, daar zit er recht op. Dat kan je niet zomaar uitbrengen.
2: Nee.
3: Vind ik een probleem.
2: Want over het algemeen, net als bij Avicii en zo... in heel toestand, er zitten gewoon goede zangers achter. Die...
3: Precies, ja.
2: Ja, die gaan de naam niet zomaar meegeven. Visie doen niet zoveel meer, maar...
3: Nee, die niet.
1: Helaas niet.
2: Nee, helaas niet. Heb jij wel gedaan, Albert, met dat visie?
1: Ja, was wel een emotioneel project.
2: Oh.
1: Omdat het natuurlijk... ik ben eigenlijk opgeleid in Zweden om echt pop te gaan produceren.
2: Serieus?
1: Door de betere jongens. En ik wou het gewoon echt leren. Toen ik jong was, dus ben ik daar naartoe gegaan. En heel veel mooie platen mogen meewerken. En tegelijkertijd ook mijn DJ-project gedaan. Dus het was in en out. En gewoon ook natuurlijk naar Nederland. Want dat is gewoon mijn thuisbasis. En heel veel in Los Angeles gewerkt. Maar goed. Avicii had natuurlijk een hele batch aan tracks klaar liggen.
2: Ja.
1: Voor zijn volgende album. Ja. En op een gegeven moment was hij er niet meer. Nee. En degene die mij op heeft geleid, die heet Carl Falk. Die deed eigenlijk een hele gerespecteerde producer. Die komt uit het team van Max Martin. Dat zegt jullie ook niks, maar een hele goede producer. Die heeft mij opgeleid en die zei, ja, wil je helpen aan het afmaken van de platen? Want jij hebt natuurlijk gewoon echt een DJ-visie. Als het gaat om de dansvloer. En het arrangeren daarvan. En zeg, ja, natuurlijk, met alle liefde. Ja. Weet je, zo ben ik eigenlijk een beetje in het project gerold. En on the sideline heb ik gewoon meegeholpen om te zeggen van, ja, misschien moeten jullie dit zo doen, misschien moeten jullie dat zo doen. Want dan is het ook draaibaar als DJ. Ja. Want zo maken wij onze tracks dan. En ja, zo is het eigenlijk een beetje gebeurd. Dus het was best wel emotioneel, heel zwaar beladen. Ook die vader van hem kwam steeds in de studio langs. Oh. En dan ging ik er weer steeds uit, weet je. Die ging natuurlijk weer met...
2: Ging die vrij uit, die vader?
1: Ja, vrijheid, ja. Nou, niet echt vrijheid.
2: Nee, ik heb de docu's alle twee gezien.
1: Ja,
2: dus,
1: weet je, maar het was allemaal heftig. En ik deed gewoon mijn part en ik was... ik mocht eraan meewerken.
0: En had je echt vrijheid om, zeg maar...
1: Vrijheid had ik niet. Het was meer van...
2: Opdracht had je.
1: Ja, het was meer een opdracht. En je wil het ook zo veel mogelijk in zijn...
0: Naar zijn stijl, zeg maar.
1: Ja, weet je. En Carl was daar leading in. En ik werkte gewoon mee dan. Weet je. En ik gaf gewoon advies. En Carl was wel uiteindelijk degene die...
0: De beslissingen
1: nam. De beslissingen nam, ja.
2: En Carl is al wel in de docu, dacht ik, of niet?
1: Carl Falk is ook
2: in de docu. Ja, die is al in de docu, ja.
1: Dus... Zodoende eigenlijk, maar uiteindelijk een heel mooi project geworden. Heel emotioneel in het O2 Stadium. Alles live opgetreden. En dat was best wel een heftige ontlading daar.
2: Ja. Volg jij hem altijd, Tijmen, dan?
3: Avicii?
2: Nee.
3: Oh.
2: Albert?
3: Oh, zeker. Ja. Ik moest zeggen, het kwam voor mij echt als een verbazing. Hij stond ook op Arayip op te draaien. En toen werd ineens gezegd van ja, hij heeft gewoon Dans op Labanta gemaakt. En die track zo, ik bedoel, daar die draai ik altijd. Dus dat was wel even een shock factor van yo, dat shit, die shit is hard. Ja,
2: ja maar inderdaad. Ik was er ook niet bekend mee, hoor.
1: Het is meer, dat was echt, die plaat waar hij het over heeft, is echt een plaat die gemaakt is in 2015, 2016, dat was echt de era toen wij opkwamen in Nederland. Dan in het buitenland deden we al onze ding, maar in Nederland kwamen we echt op. Ronnie, Flex kwam op, Lil Kleine kwam op, Broederliefde, SFB, Frenna, al die jongens kwamen toen als een hele new wave kwamen ze over Nederland heen. En dat, ja, daar hebben wij onwijs van geprofiteerd natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar dat was alleen maar goed voor de hiphop-industrie, want die ging opeens weer bloeien. Want daarvoor had je natuurlijk de opposites en dat soort jongens gehad. En dat was even weer uitgedoofd.
2: Ja.
1: En toen begon er weer een hele nieuwe wave van hiphop. En dat is nu ook weer een beetje uitgedoofd. Maar het begint, ik denk dat het met een jaar of twee weer helemaal on point staat.
2: Ja, nu is het aan Nederlandstalig gewoon... Het Nederlandstalige, zeg maar.
1: Ja, maar je had ook op een gegeven moment echt... na de hiphop had je... heb je echt een tijd gehad in het Suzanne en Freek type era. En al dat soort liedjes. En die zijn nu verdwenen. En nu is het de soort van Django Wagner-achtige... Nederlandse kroegbazen die nu zeg maar popsterren worden. En dat gaat ook zijn piek bereiken. En dan gaat hij weer door.
3: Ja.
2: Je maakt het hier mee bij Oranjepop met Henkie Wijngaard. Dat weet je toch ook niet geloven? Die man is 80, mooi toch? Alles zo mee. Heel die tent die ging helemaal los op Henk Wijngaard, jongen.
1: Dus ja, dat is mooi dat.
2: Sneeuw met de bruidsjurk en weet ik het, 30 ton diesel. En ik weet het allemaal niet wat hij allemaal had. Maar, hoe komen jullie nou aan je contacten? Want de timer zei al, van het is lastig om ergens tussen te komen. Of om hulp te krijgen, zeg maar.
3: Ja.
2: Want iedereen is bezig, hè? Ja. Jullie zijn niet de enigste.
3: Nee,
2: ik denk dat het de vijvertje in Nederland best wel redelijk bevist gaat worden met talentjes die verder willen. Hoe kan je uniek zijn dat je opvalt en dat je toch aan die contacten komt? Want
3: nou, je moet wel echt... Ja, het is gewoon...
2: Kruiwagens.
3: Je moet eigenlijk een beetje, hoe noem je dat? Ik kan het alleen in Engels, maar delusional zijn. Je moet echt denken dat jij de uitzondering bent. Ja. Dus als je dat niet denkt, dan ga je er sowieso niet komen. Ja. En vooral op Flaké is het al best wel moeilijk. om echt aan je connecties te komen. Want ze zitten meestal in de grote steden. En hoe ik eigenlijk er ben gekomen is... ik heb meegedaan aan beat battles. Aan, in communities gekomen op Discord. Zo in contact proberen te komen met mensen. Dus gewoon eigenlijk online. Dus dat is heel mooi dat ik mijn generatie dat heeft gehad. Misschien jouw generatie minder, of niet?
2: Dit is het leuke ervan, hè? 21 jaar, 40 jaar. Ja. We zitten gewoon al... En hier zit dan de 60'ers. Maar er zit gewoon echt een generatie al tussen. Tussen jullie al, hè?
3: Ja.
2: Dat is heel apart is dan, eigenlijk.
3: Ja, dus ik denk, en is eigenlijk voor hem was het knap moeilijker.
2: Dat hij nog meedoet daarin, in feite. Ja, want jij bent al eindelijk gevestigd. Ja,
1: voor ons was het echt heel moeilijk. Want wij hadden natuurlijk niet die connectie met telefoon. Dus het was... Kijk, als je in Amerika werkt, dan heb je gewoon een permit nodig om daar te kunnen werken.
2: Ja.
1: En,
2: een vergunning.
1: Ja, een vergunning. Sorry.
2: Vergunning,
1: ja.
2: Een vergunning aan je nodig.
1: Nee, maar... En daar noemen ze dat in de creatieve sector... of het nou acteren is, of muziek maken, of optreden, of stand-up comedian. Dan zoeken ze mensen en dat noemen ze dan... people with an extraordinary skill. Als jij dat niet hebt...
2: Doe je niet mee.
1: Dan mag je niet meedoen, want dat betekent dat je de dollar van een Amerikaan komt ophalen.
2: Ja, ja.
1: Okay. En als jij dan niet die extravagante skill hebt... ja, dat doe je gewoon niet mee. En om terug te komen op je vraag... ja, het is natuurlijk heel moeilijk voor de nieuwe creatievelingen... om boven te komen drijven.
2: Ja.
1: En wat Tijmen net zegt met TikTok... ja, met één plaatje, hartstikke leuk. Dan ga je even viraal en dan drijf je eigenlijk weer weg. Je moet eigenlijk denken dat je altijd een marathon aan het rennen bent. Ja. Dus je gaat voor kwaliteit. En kwaliteit... daar heb je een lange adem voor nodig.
2: Ja.
1: En een lange adem, ja, dan moet je gewoon soms dingen doen die je niet leuk vindt. Weet je? Of het nou een bijbaantje is erbij nemen of whatever. Alles om je muziek te ondersteunen. En dat zie ik heel veel gebeuren bij de jongeren nu. En daarom zeg ik altijd, boys, jullie moeten echt focussen op een stukje kwaliteit. Want zo hebben wij het gered. Je gaat de straat op, je komt met je muziek... en je moet die hele zaal eruit klappen, anders doe je gewoon niet mee.
2: Nee.
1: En DJ is zo makkelijk geworden nu.
2: Ja.
1: Ja, DJ is het DJ niet meer.
2: Nee joh, wij moesten werken.
1: Je moest echt... Ik ben ooit met vinyl begonnen. Ja. En toen kwamen die CD's en toen ben ik naar CD overgestapt.
2: Ja.
1: Maar je moest echt werken om die zaal aan de praat te krijgen.
2: Ja. Ja, dat was het. Dat was een jaar.
1: Dat was het niet, weet je. Het was niet anders. En nu is het, ja... Iedereen noemt zich een DJ.
2: Ja.
1: Ik druk like het zinkknopje. En voor de mensen op vlakke, een zinkknopje is dat het plaatje gelijk loopt. Dus dat ze niet meer hoeven te mixen. Maar dat is er één knopje en dan loopt het synchroon.
2: Ja.
1: Weet je? Elk persoon op Instagram kan een bikini aantrekken en opeens DJ zijn.
2: Ja, ja.
1: Dus het vak wordt ook niet meer zo gerespecteerd zoals het eerst was. En dat is niet erg, want nu draait het juist om branding.
2: Ja.
1: En het bereik van wat je kan. Het is helemaal veranderd.
2: Het is marketing geworden.
1: Het is marketing geworden. En het is niet altijd. Het is eigenlijk niet anders geweest in de muziekindustrie sinds de jaren 90.
2: Wij moesten BPM's aan elkaar afstemmen, zeg maar. Dus het beat per minute, dus het boom, boom, boom, boom, boom. En dan moest je het plaatje mixen met elkaar.
1: Ja,
2: maar dan moest je gewoon met je echt synchroon gaan lopen. En dan moest je echt proberen af te stemmen op elkaar.
1: Of een stickertje plakken op die vinyl.
2: Ja, man, help op, joh. Je was van alles aan het doen. Maar dat heb je tegenwoordig. Ja, joh, je drukt op... Ze zijn computerprogramma's. Ze zijn eigenlijk meer computerprogrammeurs geworden... als dat uiteindelijk wat anders is.
1: Inderdaad.
3: Ja, nou, zelfs Spotify die doet het nu zelf in elkaar mixen.
2: Absoluut. Die schrikt er altijd van. Ja.
1: Op basis van jouw muziekkeuze. Dus de wereld in muziek is veranderd.
3: Ja.
1: Wel moet ik zeggen dat de grote platen nog steeds wel echt geschreven worden. En dat de jongens die echt met hun skill komen naar de studio...
2: Ja.
1: Die drijven nog steeds boven.
2: Ja, maar vroeger als je natuurlijk een kerstsingel maakte... en die werd nu nog gedraaid, dan was je een multimiljonair. Ik bedoel, dat was vroeger.
1: Ja, ja, ja, maar eigenlijk...
2: Oogst elk jaar, de hark die is het gewoon binnen als het december is. Dan is dat gewoon de oogstmaand voor haar.
1: Maar ik denk dat het nog steeds wel gebeurt, hoor. Het is, je moet juist in de, we noemen dat de ruimtes... je moet in de juiste ruimtes terechtkomen... weer grote platen schrijven. Okay. En natuurlijk, dat kan vanuit Nederland ook. Want dan kan je in Nederland kan je ook zat... Er zijn er ook zat genoeg mensen die goed kunnen schrijven. Alleen Amerika en Zweden lopen gewoon een paar planeten voorop.
2: Ja. Ja, van Zweden, hè? Ja.
1: Ja.
2: Hey Tijmen, maar jij hebt een opleiding nu. Jij volgt hoe heet dat?
3: Codarts Conservatorium in Rotterdam.
2: Dat is gewoon een conservatorium.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: Moet je indenken. Dus vroeger toen wij de conservatorium denken we aan viool, piano, klassiek.
0: Klassiek, alles.
2: Klassiek, hè? Alles was klassiek.
3: Ja, maar ik doe ook niet produceren of DJ. Ik studeer daar jazzgitaar. Dus het is weer wat anders.
2: Oh, toch wel. Oh, ja. Toch wel een instrument.
3: Ja,
2: wel ze hebben geen vak producer is.
3: Jawel, sinds kort wel. Klopt.
1: Ze hebben sinds een jaartje pas, toch?
3: Ja, inderdaad. Twee jaar nu, volgens mij.
1: Daarom ben ik niet naar het conservatorium gegaan.
3: Nee, ja, dat is echt wel inderdaad heel nieuw.
1: Nee, ik ben aangenomen in Alkmaar en Rotterdam.
2: Serieus?
1: En toen zat ik daar en dacht ik, moet ik de hele dag op de piano gaan zitten? Ja. En toen ik thuis al.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Daar heb ik niks aan.
2: Je leerde er niks van.
1: En dat was het eigenlijk. Ik leerde niet echt veel.
2: Jij bent lekker een jazzgitaartje aan
3: het
2: doen.
3: Zeker, maar ik vind het mooi aan het Rotterdam. Daar zijn ze zo vrij en ook wel modern. Dat ze ook dus, ze weten dat ik producer ben. Dus je kan heel veel dingen daarmee combineren. Ik mag ook gewoon de eerste 2 jaar zo echt jazz doen, inderdaad. Maar dan 3e en 4e jaar, dan staan ze gewoon open voor wat jij wil komen brengen.
1: Leuk.
3: Met jouw stijl.
0: Dan ben je 21 jaar?
2: Ja, dat is toch.
0: En dan, hoor. Hoe kom je op jazz op zo'n jonge leeftijd?
2: Ja, maar dat is toch een partijtje lekker. Zo.
3: Ja, heerlijk.
0: Ja, ja, toen ik 21 was, toen was het Motorhead.
3: Dat vind ik ook lekker, hoor.
2: Ik zat pas met Mark met ergens en toen was Ab van der Valk er, onze feestguru van het eiland, zeg maar. Ja. Die draaide vroeger altijd in Nieuwe Tongen, de componist. Of
0: bij DBGC op de koepel.
2: De koepel. En Mark was daar altijd, was een Nieuwe Tongenaar, is het nog. Die woonde al heel zijn leven als een Dirksland, maar het blijft een Nieuwe Tongenaar. En toen zegt hij, joh, herken ik nog steeds niet. Je was vroeger altijd van de Motorhead. En later, wat was je toen van? Wat was je later van? Want die was veranderd van muzieksmaak.
0: Ja, New Order.
2: New Order natuurlijk, ja. Blue Monday,
0: ja,
2: dat
0: 83.
2: Dat was Mark zijn dingetje een beetje.
3: Ik vind dat ook heerlijk.
2: Ja, joh.
3: Ik hou van muziek. Ik hou niet van genres, ik hou van muziek.
2: We gaan eens even kijken of Theo nog wat muziek heeft. Want die zit maar een beetje te knikkenbollen namen. Maar straks is hij weg.

0: Oh, nee. Oh ja?
1: Oh nee?
0: Oh ja, toch wel. Ik probeer ook een beetje de producer nu te zijn, want dit was Albert zijn nummer. Het was Must Have Been Love van Roxette, was het nog?
2: Ja.
0: En jij mag dat dan?
2: Het mooie was, ik had vroeger aan deze plaat dat ik echt natuurlijk echt een hekel, omdat mijn moeder dat altijd draaide in de auto.
0: Ja,
2: en alles wat je ouders draaiden,
0: heb je een hekel aan. Ja, snap
2: dus, maar dat ging wel in mijn oor zitten, zeg maar. En ik ben in de kerk opgegroeid, dus klassieke muziek zat ook in mijn oor. En mijn oma was met een Nederlandse man getrouwd en die... die was er eigenlijk al bij sinds mijn geboorte. Die is er helaas niet meer. Maar die was 32 jaar in mijn leven. En die heeft mij ook opgevoed met Nederlands muziek weer. Van BZN tot aan Heintje en Zangeres van de Naam. Dus ik heb dat allemaal meegekregen. En toen kwam ik deze plaat tegen. Toen dacht ik, dat vind ik wel een vette plaat. En een van de artiesten van Roxette leeft nog, die man.
0: Ja, ik wou net zeggen,
2: die vrouw is er niet meer, helaas. Carl is een hele goede vriend van hem.
0: Okay.
2: En ik had die plaat gemaakt. Hij zegt, ik zal hem even laten horen. En hij zei, laat hem lekker uitbrengen. Helemaal prima, de clearance.
0: Maar dan gaat er niks, geen recettes, niks, geen financiële afrekening volgen. Dan. Want zien wij natuurlijk die business een beetje.
2: Tijmen het net over had. Kijk, als jij een werk gebruikt van een andere componist, artiest of schrijver, dan ga je daar altijd moeten vragen of je dat werk mag gaan gebruiken. En dat noem je eigenlijk het werk clearen. Noem je dat. En dan kan je het werk clearen en dan kunnen ze dus zeggen, ik wil 100% van de publishing royalties hebben. Ja. Dan mag je de plaat weer uitbrengen, maar dan verdien je op het schrijversgedeelte,
0: niks.
2: De publishing kant verdien je niks.
0: Nee.
2: Maar je verdient wel weer op het nieuwe werk.
0: Ja.
2: Dus dat is helemaal ingewikkeld. Ja. Ik heb zelf ook een uitgeversbedrijf, dus dat zit een beetje apart in elkaar. Maar,
3: heb je daar dan wel tijd voor om dat zelf ook nog bij te houden?
0: Hij doet van alles, hè?
3: Ja.
0: Op sushi.
2: Ja. Ik heb een team waar ik mee samenwerk. Dus,
3: die houden voor jou in de gaten wat er met jouw werk gebeurt.
2: Ja, je hebt natuurlijk de Buma Stemra in Nederland. Die incasseert.
0: Vullen die nog steeds aan die spelerslijsten in en zo? Een hele toestand? Nee, toch?
2: Nee, dat gaat allemaal automatisch. Codes.
0: Vroeger is natuurlijk een spelerslijst.
2: Maar je moet het wel met uitgeverijen, met partners in het buitenland vooral in de gaten houden.
0: Ja.
2: Want anders weet je niet waar het geld naartoe gaat.
0: Nee, maar je hoort natuurlijk wel dat er gewoon handel in is. Want Michael Jackson had zijn hele oeuvre is verkocht. De Beatles, Paul McCartney had geloof ik alles weer weggedaan.
2: Maar dan praat je ook wel over namen.
0: Vooruit. Ja, dat schaal ik jullie ook binnenkort onder. Dus, maar ik bedoel, dus er is natuurlijk gewoon een levendig handel in
2: royalties. Ja, kijk, je ziet dat jongens zoals een... Ik heb ook met John Eubank gewerkt en die heeft Pythagoras opgericht met iemand anders. En die heeft bijvoorbeeld van...
0: Met Marco, denk ik, samen. Met Marco Bezater.
2: Nee, niet met Marco. Marco doet even niks, denk ik. Die heeft bijvoorbeeld alle rechten gekocht van Golden Earring.
0: Ja, oké. Okay.
2: En die komen natuurlijk uit Den Haag.
0: Ja.
2: En Haagse DJ, Billy the Kid, wou Golden Earring remixen. En die was bij mij, zeg maar, in de studio. Hij zegt, kan jij dat nou niet even regelen? Ik zei, ik zal John bellen. En toen zei John, ja, tuurlijk, gaaf. En toen hebben we zo de clearance geregeld. Eentje die deed een beetje moeilijk in Golden Earring. Maar uiteindelijk is het gewoon helemaal goed gekomen. En er zijn de oude banden in Wisseloord zijn helemaal weer onder het stof vandaan gehaald.
0: Hebben ze
2: alles weer opnieuw digitaal gemaakt. En toen konden wij de remix maken.
4: Ja, vet.
0: Hoe kom jij in Jos Klein, Tijmen?
4: Hoe ik aan Joost Klein
0: kom? Hoe kom je daar zo aan, joh? Maar is dat in die tijd geweest dat hij voor het Songfestival niet uitkwam, maar waar naartoe ging?
4: Nou, daar is wel begonnen inderdaad. Maar eigenlijk komt het door wat ik net zei over die beat battles. Dat ik mee ging doen aan beat battles. En dat was eigenlijk de eerste beat battles waar ik aan meedeed was van de producer van Joost Klein. Die hostte dat daar op Discord of op Twitch. En had je een Discord. En toen op een gegeven moment had ik 3 keer zo'n beat battle gewonnen. En toen zei hij, je mag niet meer meedoen. Want je wint elke keer.
0: Oh.
4: En toen zijn we gaan samenwerken. En toen, denk 2 jaar later... Hij heeft denk ik gewoon op een mooi moment gewacht dat hij zei van, wil je een keer samenwerken? aan iets groters. En toen was dat Europapa, het liedje voor de Eurovisie Songfestival. En sinds
0: Er zit een sampletje of zo van jou toch in? Of iets,
4: ja,
0: iets,
4: eigenlijk heel het begin is het, het nummer is begonnen bij mijn sample.
3: Ja,
0: zo'n derde zonder, joh.
4: Maar ook zo grappig over die clearance.
0: 2347 AG, het postcode.
4: Oh, precies. Ja. Net niet, net niet. Maar het mooie, ook wat over die clearance. Ik heb daarna een luchtballon voor hem gemaakt.
0: Ja, ja, ja.
4: En
0: ja, ja,
4: daar zit dus een sampletje in van Right Here Waiting For You van, hoe heet hij ook weer? Max Richard, volgens mij, ja, uit de 80's.
0: Ja, ja, ja, ja.
4: En die guy heeft gewoon alles gepakt. Die heeft gewoon 100% gepakt.
0: Zo'n Simon-nummertje was daar.
4: Ja, inderdaad. Ja, ja, maar daar heb ik een Happy Way Hardcore-achtig stuk van gemaakt. Dus het was eerst een mooie ballad en ik heb hem verpest.
0: Ja, lekker.
2: Maar je hebt wel master gehouden erop, hoop ik.
4: Ja, dat wel. Dat wel klopt. We hebben hem eigenlijk zeg maar nagespeeld, nagemaakt. Ja, ja. Inderdaad.
0: En dus als je dan is het voor jou. Nee, niet. Want dan blijft het nog voor...
2: Het schrijversgedeelte is nog steeds.
4: Het schrijversgedeelte is van hun, maar omdat je het naspeelt, is de recording recht.
0: Oh, god, wat ingewikkeld, joh.
4: Ja, dus ik zie nog wel wat op, maar...
0: Ja, je loopt er nog een beetje op binnen. Nou, niet helemaal, denk ik. Of wel. Ja? Ja, is dat goed?
4: Ja hoor.
0: Zijn er echt, is het echt goed verdienen? Of is het doordat je veel doet en dat je veel...
4: stapelt op.
0: Goed zo, een stapelconstructie hebt. Wordt het leuk?
2: Je bibliotheek wordt meer waard.
0: Ja.
2: Je eigen bibliotheek wordt meer waard. Dus als je heel veel composities in jouw roster hebt zitten... van je eigen componistengedeelte... Dan bouw je gewoon waarde op. En dat kan je uiteindelijk verkopen. En dat is gewoon je pensioen.
0: Oh. Ja.
2: Dus zodoende eigenlijk.
3: Jullie zijn gezegend met een flinke berg creativiteit... op muzikaal gebied.
2: Ja.
3: En dat gebruik je heel goed. Ja, ik kan er niet op komen, want ik heb hoempa, hoempapa. En dan haalt het op, Jan. Op,
0: ja, ik moet het er ook niet van hebben. Maar ik vind het wel leuk om te horen hoe die wereld een beetje in elkaar zit. Want dat is toch anders dan dat je denk ik aan de buitenkant allemaal denkt.
4: Ja.
0: Hè?
4: Mijn vrienden hebben geen flauw idee wat ik doe, zeg maar, wat er achter schermen omgaat. Nu zien gewoon, even een leuk liedje met D&D. Maar daarachter gebeurt nog wel veel meer, inderdaad. En hoe lang je er uiteindelijk ook mee bezig bent vaak.
0: Nou, maar het mooie is...
2: Het staat niet gelijk aan... Sorry dat ik je onderbreek.
0: Ja, dat
2: het staat niet gelijk bijvoorbeeld aan... De mens aan de buitenkant zien het liedje. En die zie je dan optreden. Of zie je op een foto met een leuke artiest. Of een bekende artiest, weet je. En die denken, oké, dat is het moment. En dat is voor hun ook de realiteit. Maar voor de creatievelingen, de artiest... en de mensen die echt in de industrie werken... die het creatiegedeelte, zeg maar, doen... Ja, die zitten gewoon... Die tijd die ze erin steken... staat niet gelijk aan het cijfer dat ze uiteindelijk verdienen. En dat is wat wat een heel groot ding is nu in de muziekindustrie. Omdat het staat niet in balans.
0: Nee. Nee, maar het verhaal is natuurlijk... de artiesten... De Nederlandse artiesten bijvoorbeeld, die zijn erg hot. Dan zie je die zie je op de bühne. En die zie je Gerard Joling met zijn soap en met zijn serie. En heel toen zie je zijn leven. En je ziet hoeveel dat hij binnen hengelt met een optreden en noem maar op allemaal. Maar dat staat niet in de verhouding met jullie als creatievelingen. Want jullie zijn een heel andere tak van sport eigenlijk. Jullie zijn eigenlijk, je zijn wel artiesten, maar je zijn andere artiesten.
2: Ja, je staat aan twee kanten.
0: Ja.
2: Je bent DJ en dat is je optredende act. En dan heb je ook de studio act.
0: Ja.
2: Weet je, dat is ook dan je bühne, maar dan achter de schermen.
0: Ja, maar zij brengen een lied uit. En dat lied, dat komt of het wordt een steunplaat... of het staat in de hitparade, of weet ik het wel. En het wordt een hit. En dan gaat het land mee in. Maar bij jullie wat je net zei, bij jou is een klein stukje van jou. En jij hebt dat ook gehad. Want jij hebt ook sommige dingen als producer zijn er gewoon... Niet het hele nummer gemaakt, maar wel stukjes van het nummer.
2: Ja, kijk, en al die kleine stukjes en al die composities die je gaandeweg in je carrière maakt, dat gaat waarde opbouwen.
0: Ja.
2: Weet je, ik ben nu 40, ik kan lekker mijn ding doen. Tijmen is 21 jaar, die moet nog die 19 jaar overbruggen.
0: Ja, die moet nog uren maken.
2: Ja, die gaat en uren meters, nog in de maken, maar... Ja.
3: We kunnen over 19 jaar kunnen we hem nog een keer uitnodigen, Jan.
0: Ja, dan gaan we in een bejaardenhuis of zo.
3: Als wij ons bijna 80 is.
4: Dan ben je
3: als bijna 80ers.
0: Mark, ja. weet je nog? Nee, we leven nu. En ik vind het gewoon leuk. Want dit is een tak van sport die van de hele andere kant gaat bekijken nu in feite. Want dat is gewoon heel anders dan dat je je voorstelt. Je ziet een DJ staan, die zie je wel van die optredens. En dan staan ze met een prachtboet eromheen. En dan staan allemaal, daar dansen de mensen voor erin. En dan hebben handjes de lucht in. En het andere handje gaat de lucht in. En dan denk je van, ja, wat staan ze nou eigenlijk te doen, die jongens, joh. Want alles is op een USB-stickie. En ze draaien af en toe een beetje op een knoppie. Ja, maar dat is het leuke werk voor jullie. Maar achter de schermen doen jullie veel meer als alleen maar dat.
4: Ja,
0: precies. Denk ik.
4: Maar het ligt ook echt aan sommige DJ's denk ik ook van ja, voor mij doen die echt niet veel. Ik ga geen naam noemen, maar er zijn gewoon, je moet er nog wel echt inderdaad passie achter hebben, want sommige die doen gewoon een pre-record setje. Dat betekent dat zeg maar al is opgenomen. Soms moet dat ook om met de lichtshow.
0: Ja, ja.
4: Maar ik vind het altijd leuk om inderdaad gewoon nog de mensen te verrassen door rare mixes te gooien en een beetje risico te nemen dat het ook fout kan gaan. Dat houdt het heel interessant voor jou.
0: 9 van de 10 nodig van eens.
4: Ja. Nee, misschien niet.
0: Nee.
2: Lekker spontaan op de dansvloer. Dat is het ook. Ja. Je moet gewoon lol hebben en je moet het publiek kunnen lezen. Ik denk dat dat hele belangrijke aspecten zijn.
0: Wat slaat eraan? Waar gaan ze op los?
2: Ja. Ik denk dat dat altijd heel belangrijk is. Ja. Ik denk dat wij als Nederlandse DJ's hebben heel veel voorsprong op andere DJ's in de wereld.
0: Ja, eigenlijk wel hoor.
3: Enig idee hoe dat komt?
2: Ik denk niet dat de Nederlandse DJ echt qua skillset zo ver is. Dan moet je wel echt in Amerika vaker zijn geweest. Want daar zijn ze wel echt open voor met DJ's. Dus daar komt de DJ-cultuur ook echt vandaan. Als in het scratchen, al dat soort dingen. Maar wij zijn goed in elektronische muziek. Dat is nummer 1.
0: Ja,
2: en de Nederlandse bezoeker van de feesten, de festivals en events hier, die zijn heel erg verwend. Ja. En daar wil ik mee zeggen dat de DJ echt heel veel andere dingen moet draaien die hij niet wil draaien, om die mensen aan de praat te krijgen. Omdat het concentratievermogen van een nummer is heel laag. Dus het gaat echt van, heb ik het over anderhalve minuut.
0: 20 seconden, 30 seconden.
2: Ja, het gaat zo. Het gaat echt zo. En dan
0: gaan ze weer naar een ander toe.
2: Ja, dus als Nederlandse DJ kan je wereldwijd wel heel goed improviseren. En dan kan je die mensen wel echt met heel weinig aan de praat krijgen. Ja. In Nederland is dat wat moeilijker. Nou moet ik zeggen, gebeuren heel veel dingen natuurlijk als je zo'n show geeft. In Nederland is dat nog wel te doen. Want dan ga je van stad naar stad en uiteindelijk slaap je in je eigen bed. Maar als jij straks over de wereld moet gaan toeren, dan wordt het een hele andere game.
0: Ja.
2: Dat is,
0: dan ben je echt van huis.
2: Nou, niet alleen van huis. Je leeft praktisch in de lucht.
0: Ja.
2: En op airports.
0: Ja.
2: En slapeloze nachten. En jetlags. En super chagrijnig. En
3: toch moeten presteren 100%.
2: En dat is wat het zwaar maakt. Weet
0: kijk naar de docu van Avicii. En dan weet je.
2: Ja, maar
0: Tim had zo'n druk. Dat was gewoon.
2: Dat is een immense druk. Maar als we het een beetje terugnemen.
0: Ja.
2: Weet je, in mijn 13-jarige carrière heb ik iets over 600 shows gedaan. Ja, dan moet je ook denken aan hele stomme dingen zoals buikkrampen. Dat je naar het toilet moet, maar je moet draaien.
0: Ja.
2: En je staat daar voor een volle zaal. Wat ga je doen?
0: Nee.
2: Ja, je moet er gewoon doorheen. Ja. Weet je, dat soort dingen, weet je. Of je krijgt een telefoontje van thuis, die is heel erg ziek. En
0: dan zit je kop ermee. Maar je moet wel die leuke jongen op het podium overhouden.
2: Inderdaad. En dan de ene avond zit je in Beijing. Maar de volgende dag zit je in Rio.
0: Ja, niet normaal.
2: Dus, weet je, dat zijn hele zware dingen. Dus dan is het ook niet meer. Dan is de enige plek waar het heel leuk is, is de DJ-booth.
0: Ja.
3: Dat voelt vertrouwd.
2: Dat voelt vertrouwd dan. Want dan
0: krijg je een kick van, joh.
2: Daar krijg je een kick van. Maar zodra je daarvan afstapt, dan begint het, zeg maar, het hele spelletje weer.
0: Ja.
3: Ja, het is eigenlijk topsport.
0: Ja.
2: In principe bereid je voor, heet het, voor die wedstrijd. En als je eenmaal die wedstrijd hebt gespeeld, dan is het klaar.
3: Ja, dan moet je weer gaan trainen voor de volgende.
0: Ja. Tijmen, jij doet ook andere dingen. Muziek maken. Zit je daar nog in een beetje bands dat je zegt van, nou, die hebben nog een beetje statuur of die hebben naam of... Jazzwereld is toch wel apart, maar...
4: Ik ga wel binnenkort in december meedoen aan een tv-programma met een band. Ik mag wel zeggen wat, maar dat komt allemaal.
0: Niemand luistert.
4: Oh, dat is waar.
0: Blijf tussen ons.
4: Dan wordt iemand van de tv heel leuk.
0: Wij moeten scoops hebben.
4: Maar voor de rest, ik speel veel in bandjes nog bij mij op school. En dat zijn gewoon allemaal medestudenten.
0: Ja, ja.
4: Dus die zijn nog van de grond aan het komen, inderdaad.
0: En ik kan je nog niet op Noordse Jazz verwachten.
4: Ik heb 3 keer op Noordse Jazz gestaan, inderdaad.
3: 3 keer al?
4: Ja, hey joh, 3 dagen achter elkaar.
0: Ik bedoel, hè?
3: 21, ja, 3 keer op Noordse Jazz.
4: Maar dat was op de Codarts Talent Stage. Dus dat was... Dat, ja, dus dat kan ik niet echt... Maar jij bent wel gestaan.
0: Je staat er.
4: Ja, ik sta er. En hopelijk binnenkort nog wel een keer, ja.
0: En welke richting jazz ga je dan?
4: Welke richting jazz? Ja, ik zit vooral zelf met mijn eigen projecten ook. Ik heb nog een bandje ernaast. Meer in de hip-hop jazz.
0: Okay.
4: Dus fusion met... Ja. Ik vind het leuk om dingen te mixen. Ik wil niet zomaar of jazz doen of dit of dat. Nee. Gewoon mixen, nieuwe dingen ondervinden. Of ja,
0: inderdaad. Wat zou, als je de keuze moest gaan maken, wat zou je voorkeur hebben nu?
4: Nu? Nou, ik ben nu, het gaat echt met fases, maar ik ben nu groot fan van house. Dus dat is weer totaal wat anders.
0: Ja, dus het wordt DJ dan, of producer.
4: Ja, DJ-producer. Maar ik vind het gewoon net zoals deze vrijdag komt er een album uit van een rapper Brunson. En daar maak ik dan houseplaatjes mee. Maar ik ben dan de ene keer weer bezig met meer indie-achtige artiesten. Ik vind het gewoon leuk dat ik niet elke dag hetzelfde doe. Ik kan gewoon elke dag wat anders doen. Ik zou geen 9-to-5 job moeten hebben. Dan zou ik helemaal gek worden.
0: Maar jij moet een keer afstuderen. Want hoeveel jaar zit je nu op de conservatorie?
4: 4 jaar, ja.
0: Klopt. 4 jaar. Dat Sjaak gaat toch wel denken van... joh, die gozer die moet er wel gaan doen.
4: Ja, nou, ik ga 17 juni studeer ik af. Dus als je nog niks hebt te doen, kom allemaal naar Rotterdam.
0: Ja, 17 juni, dat is al binnenkort al.
3: Dat dus, ja, maar dan hebben we weer een op de haag, Jan.
4: Ah.
0: Ja, dan zit ik
3: overdag.
0: Dan zit ik haast
4: het is overdag.
0: In het autootje naar Italië toe. Dus,
3: okay. Maar Albert, heb jij nog plannen binnenkort op de agenda staan? Of ben je met iets bezig dat we kunnen verwachten?
0: Je bent net terug uit Amerika,
4: ja.
0: Zei je?
4: Ja.
0: Van de week?
4: Ja, ik heb in Vegas gedraaid, San Diego en L.A.
0: Op de strip.
4: Op de strip, ja. Het was EDC weekend, dus het was, elke DJ was aanwezig bijna.
0: Oh, serieus?
4: Dus het was wel echt een...
0: Een soort Amsterdam Dance Event, maar dan in Vegas.
4: Maar dan...
0: Ietsje groter,
4: ja. Ietsje meer fancy en heel warm. Dus dat was hartstikke leuk. Mooie trip gehad, heel veel nieuwe producties gedaan. Eigenlijk momenteel bezig met een rebranding. Dus we gaan van de naam Albert Harvey af. En we gaan naar de derde naam op op jouw blaadje daar.
0: Wat is dat?
4: Zetto. Ja. Dus we gaan echt...
0: Toch een scoop, zie je het? We hebben een beetje... Hij mocht het niet zeggen, maar toch zeg je het. Hij kan het niet laten.
4: Nee, maar Zetto is prima.
0: Lekker kort.
4: Ja, precies.
0: Iedereen kan makkelijk, zeggen. Iedereen kan het uitspreken.
4: Ja. Het is makkelijk te branden ook. Dus we zijn er liggen heel veel platen klaar. We zijn bezig met stagevoorbereidingen en allemaal nieuwe brandbooks en dat soort dingen.
3: De agenda is goed gevuld.
4: Vooral in Zuidzijde. Gewoon rustig zitten in de studio en nadenken en uitvoeren. En vooral dingen afmaken. Voordat de grote chaos gaat beginnen.
0: Oh, toch wel? Ja. Is het weer aan te komen?
4: Ja, nou ja, ik ben expres dit jaar genomen om even rustig aan te doen. En om te gaan kijken van wat het nou echt is wat ik wil. Want je kan maar 1 keer rebranden, zeg ik altijd.
0: Ja. Anders word je ongeloofwaardig.
4: Dus ja, je moet het goed doen. Weet je, moet het goed doen.
0: Maar dus, hoe kwam jij aan onze grootverdiener David Guetta? Hoe kwam je eraan?
4: Nou, eigenlijk toen ik...
0: Hij is echt een grootverdiener, hè?
4: Hij is een grote speler.
0: Ja, hij is echt een grote man.
4: Eigenlijk toen ik net zo oud als Tijmen was, zat ik op... toen was ik ook net naar Codarts gegaan en... We hebben toch uiteindelijk voor Albeda Muziek en Productie gekozen. Omdat mijn vrienden daar naartoe gingen. En het was de eerste lichting aan straatjongeren die daar op school ging. Dus het was ook in een muzikantencentrum. Waar er ook in de kantine bier besteld kon worden. En dat soort dingen. Dus allemaal mensen.
0: Hadden wij niet, Mark.
4: Allemaal mensen uit de industrie die ook les gaven. Weet je, best wel bekende mensen ook. Zoals Sherman Roos en dat soort mensen. Dus die gaven ons les. Nou. Helemaal goed gegaan uiteindelijk. En veel van die jongens zijn ook best wel succesvol geworden. En in de eerste klas heb ik DJ Chucky, leerde ik toen kennen. Was ik 18 eigenlijk. Hij zei, ik moet uiteindelijk op Ultra draaien. Heb je geen platen die ik kan draaien? Ik zeg, ik maak geen dance, ik maak alleen maar hiphop en dat soort dingen. Ik zeg, ik kan wat proberen. 2 platen gemaakt voor hem. Hij is meegenomen. Hij heeft ze gedraaid. En achter hem stond Guetta naar zijn set te kijken. Want de DJ Chucky. Ik produceerde veel voor hem. En die had natuurlijk Let the Bass Kick. I'm in Miami Bitch. Dat soort grote platen.
0: Ja, ja.
4: En die brak door.
2: En hij zei uiteindelijk, ja, die plaat die je draaide, die wil ik best wel draaien in mijn mainset. Ik vind het een hele vette plaat. Dus Chucky heeft hem die plaat gegeven. En Chucky had me uitgenodigd. En ik stond ergens in de crowd. En op een gegeven moment hoor ik die plaat.
0: Wat zei je? Die mij.
2: Ik zeg tegen die maten van mij. Hij draait die fucking plaat. Hoe dan? Helemaal hype natuurlijk. Nou, en de volgende dag gingen we natuurlijk weer terug naar Nederland. London Heathrow. Laatste vlucht. Wie zie ik aankomen op het airport? David Guetta. Eerste wat ik doe, ik loop naar hem toe. Ik zeg, thank you for playing my record. Dus hij keek me aan. Which record?
0: Yeah.
2: The record that DJ Chucky gave you.
0: Yeah.
2: Hij zei, no way. En toen vroeg hij me, I'm embarrassed to ask you. But would you like to do the record together, BNB? Because I was playing it in my hotel room a couple of times.
0: Serieus,
2: ik zeg, ja, waarom niet? En toen is eigenlijk een hele goede vriendschap tussen hem, mij en hem ontstaan. En heeft hij me eigenlijk, toen ik 21 jaar was, heeft hij me eigenlijk op sleeptouw genomen.
0: Super, joh.
2: In alle studio's waar hij naartoe ging in Amerika. En op tour ook. En dus toen eigenlijk ook mijn residentie in Pacha begonnen.
0: Pacha, ik ben
2: en,
0: pizza.
2: En toen naar de Ushuaia en zo
0: Ushuaia,
2: door.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, dus eigenlijk met een klein beetje normaal, toeval.
4: Nee, dan ben ik dan toch niet zo goed bezig.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, wel, joh.
0: Dit is het leuke ervan. Dit is het leuke van op de achter.
3: Nou ja,
0: We hebben dus een gevestigde naam en een komende naam.
2: Ik vind hem ook wel gevestigd met de productie die hij heeft gedaan.
0: Dat is toch gewoon heerlijk.
2: Het is gewoon ondervinden van hoe ga je je weg in de industrie vinden. En
4: zeker, ja.
2: Ik heb dat toevallig met Guetta gehad. En zo heb ik iedereen leren kennen. En heb ik vandaag nog steeds zo'n goed netwerk en werk om dat natuurlijk te doen. Dus daar ben ik heel erg gezegend mee en heel erg blij mee. En daarom, dat gun ik anderen ook. Ja, weet je, want ik weet dat er gewoon heel veel talent hier is. En ik weet dat het heel moeilijk is om overseas door te breken.
3: Dat wou ik net zeggen. Dan moet je geluk hebben dat jij aan DJ Chucky die twee platen geeft.
2: Ja.
3: En dat achter hem dan de grote David Guetta staat.
2: Ja, ja, ja. Maar ik heb ook heel veel opgegeven in mijn tienerjaren. Weet je, al die boys, het was of voetbal of muziek. En al die jongens gingen altijd voetballen. En iedereen brak wel door met voetbal, gelukkig. Daar was ik heel blij om. Maar ik deed geen voetbal.
0: Nee.
2: Ik deed muziek. En een paar andere jongens in de straat ook.
0: Ja.
2: En al die jongens die in de straat woonden, in Den Haag toen. Dat waren en de Frenna en de First Man. En weet je, Billy the Kid. Iedereen kwam uit Den Haag, weet je. Tot aan Anouk eigenlijk. En ja, iedereen maakte muziek daar. Het was gewoon een soort van muziek zat. En iedereen in een muzikantencentrum. En nou, gewoon bandjes oefenen.
0: Is het dan nog? Komt band, alles komt er vandaan. Dus het is gewoon
2: Het is toeval. En een beetje geluk. En een beetje talent. En een beetje
3: Hebben we nog tijd voor een vraag, Jan?
0: Nou, ik heb nog 2 minuten. Dit is denk ik mijn eerste uitzending dat ik pak een beetje een Brent 1 plaat. En een half in 1 plaat? 2 platen?
3: Ja,
4: 1.
0: 1 plaat. Dus we praten gewoon het uurtje lekker vol. Ik vind het gewoon heerlijk.
3: Ja, wat zouden jullie aan jonge flakkeën naast die zitten te luisteren voor advies willen geven?
4: Begin jij maar. Voor advies? In de muziekindustrie dan?
3: Nou, gewoon iemand die iets in de muziek zou willen doen, zoals jullie, zeg maar.
4: Nou, en ik zeg het ook eigenlijk tegen mezelf nog, maar je moet gewoon niks geven om wat anderen denken en gewoon
0: doen,
4: inderdaad. Maar dat wordt zo vaak gezegd, maar het is zo waar, zeg maar. Je moet gewoon echt je eigen ding doen. Want ik heb ook heel vaak gedacht van, ja, ik doe jazz. Kan ik dan wel eigenlijk een happy hardcore nummer maken met D&D of met Joost? Fuck it. Gewoon doen.
0: Ja. Jij, Jordi?
2: Ik zeg altijd, niet alleen voor de muziekindustrie, maar al ben je automonteur, heb je andere dromen. Ik zeg altijd, volg je onderbuikgevoel. Weet je, doe wat je leuk vindt. Want voordat je het weet zijn die jaren voorbij gevlogen. En dan denk je van, wat heb ik nou eigenlijk lopen doen? Dus je moet altijd je onderbuikgevoel volgen. Doe wat je leuk vindt. Ga met mensen om die jou inspireren. En waar je van kan leren. Want als jij met mensen omgaat die jou achteruit brengen, dan gaat het niet werken.
0: Nou, dat doen wij ook eigenlijk elke week. Wij doen dingen die we leuk vinden en doen we met mensen die we leuk vinden. Dus dat is altijd leuk. Dit was de eerste uur op de hoogte die we hadden. We zaten met Albert Harvey en we zaten met Tijmen Melis Sand te praten over DJ's en over van alles en nog wat. Ik heb genoten even. En we gaan nog eens een keertje groter uitpakken. Dat gaan we echt doen. Een 2 uur, dan komen we terug. En dan hebben we Gert-Jan Lodder hier staan. Die staat al in de studio. Hij staat al in de startblokken. En hij gaat ons meenemen met de nieuwe sport. Ja, ik moet nog wat vertellen, weet ik, maar dat doen we de tweede uur pas.
3: Okay.
0: Ik zit helemaal aan, ik heb nog 5 seconden, Mark. Dus we gaan naar een Butjens koffie en we komen straks weer later bij je terug. Tot later.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het in totaal om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. Tegen 3 mannen uit Zuid-Limburg zijn celstraffen van 15 maanden voorwaardelijk geëist voor het gooien van onder meer stenen, houtblokken, eieren en een verkeersbord vanaf een viaduct bij Landgraaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot doodslag. Meerdere auto's werden geraakt. Volgens het OM namen de verdachten bewust het risico dat slachtoffers zouden kunnen overlijden. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
1: Even kijken, aangeschoven is nu onze Nederlandse afgevaardigde voor het Europees wereldkampioenschap. Sorry. UFO en Gert-Jan Lodder is dat. En we gaan van Gert-Jan eens even lekker meenemen met alles wat met deze sport te maken heeft. Ik dacht dat het eerst een Chinese restaurant was, maar dat was het ook niet. Toen dacht ik van, joh, wat is een nieuwe snack? Maar het is gewoon een Nederlandse sport.
2: Dat klopt.
1: Ja, als je erin leest, dan kom je het een beetje naar voren toe. Dus dan gaan we lekker de Gert-Jan eens even meenemen en vragen hoe het dan met hem gaat. En aan het eind van deze uitzending praten we nog even met Leen Brooshoofd van de Vrienden van Carmen. Die een Dwars door Nederland gaan doen op van 9 tot en met 12 september. En daarnaast gaan we nog meer. Ik kreeg nog een berichtje binnen. Sorry joh, want het is een beetje chaos. Je maakt het nu zelf mee. Het is
3: gewoon topsport hier.
1: Het is topsport hier. Het is kort draaien. Ik zie dat kijken, want ondertussen zit mijn producer. Wij ook nog, Maarten de Korte. Die zijn nog even de Italio Party winnaars bekend te maken. Want zaterdag is er de Italio Party in de Victoria Hall. En daar is een prijsvraag voor gedaan. En Magdalena Siminska. Zo. Misschien een Sicilië, ik weet het niet, maar dat is een mooie naam. En Marielle Dupré, die zijn van harte welkom. Die krijgen de kaartjes... Sorry, de kenelsteken doet nog een beetje zijn best. Die krijgen de kaartjes... Die kunnen ze ophalen daar. Of kom anders even in contact met hen. Want... Oei, Jan, er zit een kikker.
3: Ja, even en, drinken.
1: Hè? Ja. Ik ga hem wegslikken. De namen staan op de lijst, dus je kan je eigenlijk melden bij de FIC. En dan kan je gewoon naar binnen toe. Je mag samen een vriend, een vriendin, een man, een vrouw. Je mag iedereen meenemen die je kan. Dus voor iedere keer twee kaartjes. Marielle Dupré en Magdalena Siminska voor de Italio Party in de FIC. Aanstaande zaterdag. We gaan eens even kijken. Op de achter. Mark die is gevlucht. Dus die zegt, joh Jan, doe jij het maar. We beginnen altijd, Gert-Jan, met van wie ben je erin?
3: Ik ben er een van Leen en Anja.
1: Ja. Met de Amalaan in Middelharnis.
3: Dat klopt.
1: Yep, helemaal. Waar heeft je wieg hier staan? Ja, dat vraag je dat weer al.
3: Ja, in Amalaan, Middelharnis.
1: In Amalaan, ja. En waar sta je een beetje nu?
3: In Annebijnspad, ook in Middelharnis.
1: Nee, jij is gewoon meneer Snaar gebleven. Hij is trouw gebleven. Leeftijd, Gert-Jan?
3: 41.
1: Kijk,
0: dit is Op de Hoogte.
1: Nou, dat komt even tussendoor.
3: Ja, dan is iedereen op de hoogte.
1: Ja, ja, dat is Theo, die doet even een verrassingje. Waar moeten we je van kennen? Nou, dat is een hele... Die doe je even een verrassingje. Waar moeten we je van kennen? Nou, dat is een hele riedel.

0: Vraag me niet voor niks. Maarten de Korte heeft bij zijn pensionering een elektrische fiets gekregen.
1: Oh.
0: Die vraagt aan iedereen, waar kan ik je voor wakker maken? Hij krijgt op een gegeven moment een fietsmandje. Die vullen we. En dan gaat hij echt een rondje over Vlakkee doen met die fiets. En die belt gaan aan. Gewoon aan. S'avonds, s'nachts. Het maakt niet uit wanneer je op bed legt. Ja, echt, het gaat gewoon gebeuren. Maarten.
1: Moet ik oppassen wat ik zeg.
0: Maarten. Dat...
1: nee, ja. Waar kan je van wakker maken? Ja, qua eten veel dingen. Maar... Ja, ongezelligheid. Daar kan je me van wakker maken. Nou. Ja, laten we dat houden.
0: Nou, dan heeft Maarten wat te doen. Kan hij gezellig aanschuiven en dan... een pyjama party.
1: Ik zal niet vertellen dat de bel eruit is.
0: Een pyjama party dan. Ja. Fris of bier?
1: En fris.
0: Gaat anders fris. Ja. Leeftijd hebben we gehad. Bedje hebben we gehad. Van wie ben je erin hebben we gehad. Mark, joh, ik heb het hele lijstje langslopen haast, joh.
2: Heeft hij nog een voorbeeld in de sport of buiten de sport?
1: Voorbeeld?
0: Ja.
1: Nou, ik ben niet zozeer van voorbeelden, maar mensen zoals Federer, kennen we hem nog, de tennisser?
0: Ja, ja.
2: Roger Federer.
1: Enorm talentvol was en mooie kansen heeft gehad, maar wel gewoon nuchter bleef en gewoon netjes was naar iedereen. Dat zijn wel voorbeelden.
0: Zoals Zwitser toch, hè?
2: Een Zwitser, ja.
0: Ja, zoals een uurwerkje. Ja, hij liep gewoon netjes.
1: Maar zulke types bedoel ik.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Normaal blijven, zeg maar.
0: Ja.
2: Die doen maar gewoon, dat doe je gek genoeg.
0: Ja, zo is het toch?
1: Juist.
0: Of niet? Jij gaat heel wat doen, hè? Je gaat wat ondernemen. Maar we gaan eerst eens... Hoe ben jij in hemelsnaam aan deze sport gekomen?
1: Ja, dat is een paar jaar geleden. Ik ben als gymdocent... zijn we elk jaar bezig om ons bij te scholen. Soms is het theoretisch, achtergronden, maar ook heel veel praktisch.
0: Ja.
1: En dan volg je soms didactische dingen... van weer een nieuw basketbalvariantje of iets anders... Maar ook nieuwe sporten, trendsporten. En een aantal jaar geleden was ik op een cursus... en had ik me ingeschreven voor UFO. Niet wetende hoe of wat. Maar uiteindelijk heb ik daar gezien dat het een heel leuk spelletje is. En het was nog heel pril. 2 jaar geleden zelf een setje aangeschaft. En eigenlijk sinds afgelopen oktober, november... is het wel in een stroomversnelling gekomen.
0: Ja, ja. Toen had je het NK...
1: Toen hoorde ik dat ik naar het wereldkampioenschap mocht. En toen is er van alles ontstaan. En inderdaad wat je zegt. 2 weken geleden het NK gespeeld. En afgelopen vrijdag met ons schoolteam van de Prismaurits... Nederlands schoolkampioen geworden, UFO. Dus ja, het houdt niet op.
0: Ik heb hier een ring.
1: Heel goed.
0: Dat is dan zogenaamd, dan denk ik... dat is dan van de boemerangachtig vandaan komen.
2: De
0: UFO of zo.
1: Ja, mooi. Hè?
0: Is het dan is dat een beetje.
1: Nee, sommigen denken inderdaad UFO. UFO is eigenlijk een afkorting van you throw. Jij gooit.
0: En jij gooit. Ja.
1: Het is een Nederlandse sport. Wel goed om te weten, is iedereen op de hoogte.
0: Ja.
1: Bas Ruisenaars die liep gewoon doodnormaal met zijn hond door het park. Met een soort frisbee en een stok. En die gooide die weg. En die ging eens denken. En zo is het idee eigenlijk heel erg geboren. En op dat traject tot nu zijn er een paar mensen aangeschoven. Zijn echt prototypes gaan bouwen waarvan je dacht van... nou, we hebben het ooit kunnen bedenken. Maar ze zijn ergens begonnen. De eerste leek op een zwaard en een kap om je hand en gooien. En uiteindelijk heeft iemand hem omgedraaid. Dat je dacht van, hey, die punt is toch wel belangrijk. En TU Delft, helemaal doorgelicht. En in corona hebben ze alle feedback nog eens even gebruikt... om alles te herontwikkelen. Tot de producten die het nu is. En dan zie je hier een voorbeeld van. Ja, een pro-stick, lichtgebogen stok met bovenop een...
0: Het is zo kruk.
1: Als je hem andersom doet wel, ja.
0: Ja, klopt. Dan is het zo kruk.
1: Maar het is een mix van frisbee en lacrosse. De ring had je al goed. Die gooi je door de lucht. Lacrosse is natuurlijk de sport in Amerika met het netje en het balletje.
0: Ja.
1: En die combi, daarmee gooi je hem zeg maar weg. Je mag hem ook niet met je hand pakken.
0: Ik wil het gaan doen.
1: Ja, dat is goed.
0: Dan gaan we naar een vereniging ergens of zo? Of hoe
1: nee,
0: gaan we
1: nog
0: dat
1: niet.
0: Doen?
1: Kijk, ondanks dat het een Nederlandse sport is... moet ik zeggen dat Azië voorop loopt... daar hebben ze echt al bonden, UFO-bonden. In Nederland is het nog meer of op scholen of groepen. In België is er wel al een team bijvoorbeeld die wekelijks traint. En in Nederland moet dat nog wel een beetje meer van de grond komen.
2: Is het jou bekend hoe het zo snel gegroeid is in Azië?
1: Ja, Bas en Giel, de tweede directeuren van die... vliegen eigenlijk heel de wereld over om overal dit zaadje te planten. En de voetafdruk in China en Azië, Japan en zo is veel groter. En daar zijn ze met nieuwe sporten veel... Ja, daar pakken ze sneller op dan in Nederland bijvoorbeeld. En daar zijn heel veel mensen opgedoken. En daar is het gewoon echt al echt groot.
0: We gaan beginnen met een potje UFO.
1: Ja. Hoe beginnen we?
0: Hoe

0: Beginnen we.
1: Nou, we beginnen heel sportief, want UFO, daarom spreekt mij ook heel erg aan. Rust eigenlijk op drie pijlers. Fun, fair play en friendship. Nou, het is ook nog eens een non-contactsport. Je mag elkaar niet aanraken. Soms gebeurt het wel eens per ongeluk natuurlijk dat je allebei die ring wil hebben of dat je hem wil verdedigen. Maar die dingen spreken me heel erg aan. Dus het is heel, heel clean om te spelen.
2: Ja.
1: Wel fanatiek, maar wel clean. Als je dan begint, dan groet je eerst elkaar en dan tos je de ring. Wat je nu ziet liggen, dit is een WK-ring. Hier zijn die plasticjes uitgehaald.
0: Ja, we hebben twee ringen liggen, twee rode ringen, dus er zit geen verschil in. Alleen de ene zit een zwart dingetje en de andere is het weg.
1: Ik zal je bijpraten. Op het WK in de wedstrijden spelen met een ring met een rode kleur en een blauwe kleur. En dan heeft het ene team rode sticks en het andere team blauwe sticks. Dus je begint eigenlijk met een tos. Dus je tost hem en de kleur die boven is, die heeft voordeel als je bij de aftrap... Nou, ik zal uitleggen wat dat is. Tegelijk de ring gaat. Je legt hem in het midden van het veld. Allebei vanaf de achterlijn sprint er eentje aan de linkerkant langs de ring naar voren. De bedoeling is dat je zo snel mogelijk deze stick in de ring legt. Dan claim je de ring, zo heet dat.
0: Okay.
1: En de ploeg die dat als eerste doet, die krijgt de ring en gaat beginnen met een aanval. Claimen beide ploegen tegelijk, dat je het echt niet kan zien. Dan bepaalt de kleur die boven ligt wie verder mag spelen.
0: Ja, ja, blauw. Ja,
1: en bij het begin van de wedstrijd weet je dat nog niet. Daarom tos je hem. En in de rest van het spel zie je gewoon hoe die ligt. Hey, is rood boven, ik tik hem. Oh ja, dan gaat rood verder. En dan, is het op een veld van 20 bij 10 meter. Liggen er aan beide kanten twee endzones. Vakken van 3 bij 10 meter. En de bedoeling is dat je al overgooiend en vrijlopend... op het juiste moment die ring overgooit... dat iemand in dat vak een lichaamsdeel heeft. Op het moment van vangen. En dat bepaalt of je een punt maakt of niet. En als dat lukt, ja, dan wissel je van kant. En dan geef je de ring weer aan de overkant. En dan komen ze weer naar jou toe en probeer hem eraf te pakken.
3: En het is een sport met 3-3?
1: Ja.
3: Wissels?
1: Mag, max 2 wissels, ja. En je mag gewoon doorwisselen.
0: Maar ja, je hebt 3 vakken?
1: Nee, hoe bedoel je 3
0: vakken? 6 vakken heb je.
1: Nee, je hebt gewoon een groot speelveld. En aan het eind liggen 2 eindvakken, ja.
0: Oké, die eindvakken...
1: Dus in jouw idee 3 vakken.
0: Eindvakken scoren?
1: Ja. Dat is
0: ja,
1: bij
0: okay.
1: Frisbee, ja.
0: Oh, oké, okay. Dat zie je ook niet zo op Kentup, Flakey.
1: Nee, maar...
0: Frisbee.
1: Bij deze.
0: Ja.
1: Dus dat is het idee, ja.
0: Ja, Mark.
3: Ja...
0: Kun je op zaterdagmiddag verslag gaan doen bij UFO?
3: Ja, ik weet niet of ze het op zaterdagmiddag spelen.
1: Het is toch niet
3: spelen.
1: Lokaal te spelen, maar... Ja, ik probeer het moment waar ik nu in zit te gebruiken als docent... en als gewoon Flakeyeraar om het sowieso op Flakey bekend te laten worden. Dus ook fijn dat ik hier mag zijn. Want heel Flakey luistert hierna.
0: Ja, tuurlijk.
1: En ik ben bezig natuurlijk op mijn eigen school. Via de gemeente, bij het naschools aanbod. Ik ben gevraagd om vrijdag bij een vereniging... een afsluiting te verzorgen als clinic. Jeugd kan bij DBGC volgend jaar een clinic. Dus weet je, het is voor iedereen. Het is voor jong en oud. De kerk van ons, de MS-kerk, voor Startzondag. Zo kan iedereen mij benaderen om te kijken wat is mogelijk. Want ja, het is gewoon een super gaaf spelletje. Je kan het overal spelen. Niet alleen op school. Het is op strand, park.
3: Ik denk dat er voor jou ook nog een onderliggend doel ligt. Van, joh, de jeugd die beweegt al niet zoveel. Allemaal natuurlijk spelletjes en niet meer buiten actief. En dat als je dit gaat doen, ja, kom je in de frisse lucht. En je beweegt wat.
1: Ja, het is heel goed voor je. En het is een
3: handcoördinatie.
1: Het is heel snel te leren ook. Dus de succesbeleving, die is heel snel. Dus op het moment dat ik je uitleg hoe je moet vangen en gooien... dan heb je de basis al. En dan is het gewoon, of net als op de camping en badminton... ga je gewoon overgooien met elkaar. Of je verzint zelf spelletjes. Want vroeger had ook niemand van cup gehoord op de camping... en nu speelt iedereen het.
0: Ja.
1: En dat is met dit ook. Of ga naar het strand, ga niet beachbollen, maar neem dit mee. En ga lekker overgooien. Dat zal je mij van de zomer ook zien doen met mijn dochter. Dus,
0: Je moet stilstaan om te gooien of mag je het in de loop?
1: Nee.
0: Zodra
1: je hem vangt, moet je zo snel mogelijk stilstaan.
0: Okay.
1: Bij basketbal hebben we dan echt een regel. Bij ons is het gewoon zo snel mogelijk. En vaak is dat wel 2 passen, sta je wel stil. En je mag met 1 voet pivoteren. Dus je mag 1 voet bewegen om een beetje een andere lijn te openen. En dan moet je inderdaad voor de rest stilstaan en dat ding weer overgooien.
0: Hoe kom jij aan je mede-lotgenoten die meegaan met de EK, WK? Sorry,
1: ja.
0: Even denken nog steeds WK. Ja.
1: Nou, EK zou ook gaaf zijn. Ja. We hebben NK gehad, een WK.
0: Ja, we gaan gelijk groot. We gaan WK.
1: Natuurlijk.
0: We gaan naar China.
1: Juist. Oh. Dat is eigenlijk gewoon door Giel van UFO zelf. Die heeft mij gevraagd om in een team. Vorig jaar hebben zij meegedaan in Japan.
0: Okay.
1: En bij dat team was nog een plekje vrij. En zijn woorden, hij zocht nogal iemand die iets ouder was dan de andere speler. om een klein beetje balans te krijgen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk heeft hij het team samengesteld. En gaan we als Team NL die kant op.
0: Oké, dus het selectie was eigenlijk niet zo moeilijk.
1: Nou ja, hij heeft ik moest dan een ja zeggen.
0: Het was makkelijk als Koeman.
1: Toestemming hebben van mijn vrouw en mijn werkgever. Maar,
0: ja. Ja. Wat? Hoe lang gaan we?
1: We gaan een week. Maar ja, goed.
0: Ah, dat is toch... ja, je bent toch een week van huis.
1: Daarom.
0: Een beetje verlof. Ja,
1: dat is goed.
0: Zit het, wanneer zit het aan te komen eigenlijk?
1: 7 juli hoop ik af te reizen.
0: Hebben we dan al zomervakanties scholen? Nee, nog niet. Ja, jullie wel, denk ik al.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, de leerlingen krijgen in die week vakantie bij
0: ons. Okay.
1: En wij gaan nog een week verder. Dus als ik geland ben terug, dan ben ik de laatste 3 dagen nog werkzaam.
0: Okay.
1: Dus, maar ik mag wel een weekje daarin. Dus dat is wel super, super fijn.
0: Ja, zeker.
3: Dus dan ben je nu druk aan het voorbereiden op de tegenstanders. Welke landen doen er mee dit jaar?
1: Oh, er zijn... dat is wel mooi om te vertellen tegen jullie. Dit is het 4e WK wat georganiseerd wordt. En 4 jaar geleden voor jullie beeldvorming... gewoon ergens in Nederland op een pleintje. Een paar teams. Het jaar daarna in België iets meer teams. Vorig jaar in Japan, 25 teams. Maar iedereen moest alles nog zelf opzetten en opruimen en weet ik het wat. En nu is het in China, in de stad Ja'an. En er komen nu 60 teams.
3: 60
1: uit
3: landen?
1: Meer dan 20 landen.
3: Oh,
1: waaronder ook Oeganda, ja. Nieuw-Zeeland... Argentinië, Finland, Nederland, noem maar op.
0: Het was toch een hoefzaadje geweest van die gasten die er gepland
1: hebben. En heel veel Chinese teams.
0: Ja.
1: En ze zijn pas weer geweest om te kijken hoe het ervoor staat. Want wat we daar gaan zien wordt gewoon echt... Ja, wordt gewoon gaaf om mee te maken. Het wordt gewoon een mini-Olympische Spelen wat we daar mee gaan maken. En daar hebben ze ook de Chinezen aan het werk gezien. En vorig jaar is Japan wereldkampioen geworden. Die zijn al heel ver. Alleen de Chinezen die trainen dagelijks, hebben we gehoord. De overheid zit er denk ik achter. Want jongens, het is leuk dat we hier een WK hebben. Maar verwacht natuurlijk wel Chinees goud misschien.
0: Ja, ja.
1: Dus we kunnen ons borst nat maken. Maar laat maar zien. Hè. We gaan het gewoon meemaken.
0: Is je poel al bekend? Je poel?
1: Nee, dat wordt allemaal ter plekke gedaan.
0: Oh, serieus?
1: Ja, we worden 8 juli ontvangen. En dan hebben we, dat is wel gaaf. We krijgen nog een dagje cultureel. Van hoe zit dat daar? Dus de panda's die daar... De stad staat nu bekend om de panda's. En na het WK willen zij ook bekend staan om het WK UFO. En zo proberen ze binnen de Chinese lijst van steden weer te groeien. Want zij staan daar op plek 600. En dit willen ze dan gebruiken om. Dus zij pompen er ook heel veel geld in om er echt een mega evenement van te maken. Dus ja, er is echt een apart spelershotel voor ons gemaakt. Er komt een openingsceremonie, een vlagapparatus. Het wordt heel groot.
3: En heb...
0: Nee, geen gang.
3: Nou, ik had nog even. Gaat er ook pers vanuit Nederland mee?
1: Ik heb afgelopen tijd wel met diverse pers contact gehad. En die zeggen allemaal: we proberen je te gaan volgen. Dus het zal beeldbellen worden, denk ik. Of gewoon bellen. Of ik weet niet hoe.
0: Berichtjes.
1: Maar ze gaan niet letterlijk mee. Maar de Chinese media daar, daar hebben ze een contract mee. Die heeft 1 miljard views per dag. Dus ik denk dat het wel iets naar Nederland komt. Sowieso de samenvattingen worden online gestreamd. Maar live, ja, tijdsverschil, 6 uur. Ik weet niet hoe dat zit. Dat is bij mij nog niet bekend. Maar zodra ik een link weet, dan zal ik die in mijn netwerk zeker delen.
0: Mooi man, mooi.

0: vliegtuig aan. Dus dan,
1: Het is mooi. Ik heb hier het officiële Nederlandse shirt. Nummer 10. Er staat niet dan gaat hij Lodder achterop, maar 10 NL staat er achterop. Ja. En aan de voorkant staat mooi de panda. UFO World Cup. En dan staat er een hoop Chinese tekens. China 2026. Ringcross the Netherlands. Ja, het is indrukwekkend, joh.
0: Ja, dat is wel.
1: Vlaggetje erop.
2: Mooi oranje, hoor. Lekker fel.
1: Echt een goede kleur oranje.
2: Ja, zeker.
1: Ja, ik hoop dat je verder komt als het Nederlands zelf dan.
0: Nou, die zijn ook nog niet begonnen. Dus.
1: Nou ja, maar ja, ik weet niet. Zijn ze al begonnen? Ja, nee.
2: Een slechte voorbereiding is altijd een goede uitvoering.
1: Oké, laten we dan maar vertrouwen en hoop houden. Laten we dat maar gewoon doen. Want dat is er voor Gert-Jan ook wel een beetje in. Want we hopen ook dat hij toch wel zo ver komt. Al is dat niet het belangrijkste, hebben we net in de tussen de plaat doorgezegd. Het is,
0: nou ja, wat ik zei. Wij gaan daarheen om elke wedstrijd het beste. En dat zal zomaar de winst kunnen zijn in een potje en nog eens een potje. Ja. Maar je zal ook teams tegen je krijgen die dit dagelijks spelen. En misschien toch wel een stap verder zijn dan ons. En goed, daar kunnen we ook weer van leren. En ook weer van genieten. Want maar, ik ga er ook van genieten. Maar ja, wij gaan elke wedstrijd Nederland zo vertegenwoordigen dat ze het niet cadeau krijgen.
1: Maar we mogen je ambassadeur noemen, denk ik.
0: Ja, dat mag. Ja, zo goed.
1: Ik denk dat een beetje eigenlijk meer de lading dekte. Van,
0: zeker hier
1: van,
0: op plakken, ja.
1: Ja, maar gewoon toch wel, denk ik. Want hoe ver staan we hier in Nederland?
0: Landelijk. Vorig jaar is het team waarmee ik ga spelen 50 geworden. Niet verwachtingen misschien. En qua populatie wat nu speelt, is vooral nu op scholen. Opkoming is.
1: Ja, ja.
0: Daar probeer ik natuurlijk zelf op de Prins Maurits en ook de basisscholen en onze collega-scholen op Flaké hoop ik in de komende tijd te benaderen of zij mij dat we elkaar kunnen helpen daarin. Want dit is gewoon een heel leuk nieuw spelletje wat iedereen moet kunnen, eigenlijk vind ik.
1: Dus, ja. Wat maakt het zo bijzonder?
0: Het is makkelijk te leren. Het is voor iedereen toegankelijk. Het verbindt. Het is sociaal. Het is goed voor je lijf. Het is fun. Het geeft een kick als je dat ding gewoon daar gooit en vangt met elkaar. En dan heb je echt een feestje, zeg maar. Dan krijg je zo'n dopaminetje en dan wil je dat nog een keer en nog een keer. En dan ga je weer dat proberen. En voor je het weet gooi je hem gewoon over en dan vangt iedereen. En dan denk je, hé, dat kan ik. En dat is natuurlijk gaaf.
1: Zit er een techniek achter?
0: Ja, er zit zeker wel een techniekje in. Maar als je dat door hebt, het is gewoon eigenlijk één arm strekken en daarna de andere arm. Als je dat op het goede moment doet, dan gaat die ring wel vliegen.
1: Want die ring, die werp je dus met de stok?
0: Ja.
1: En je vangt hem met de stok?
0: Ja.
1: Met de handcontact is...
0: Nee, mag niet.
1: Wat zijn de straffen bij die sport?
0: Straffen. Nee. Deze sport is... Ja, kijk, frisbee is volgens mij de enige sport in de wereld waar WK's gespeeld worden zonder scheidsrechters.
1: Oké.
0: Okay. UFO is ook een sport die gespeeld wordt zonder scheidsrechters. Dus spelers lossen het zelf wel op als er iets... onduidelijk is, of als wat ik zeg, als het tegelijk, dan is er al een regel voor, joh, die kleur. Dus het is echt heel fair play op dat gebied. En de spelers moeten dat zelf wel in de hand houden. Dus het is niet inderdaad sporten, ja, je kent er genoeg, waar de scheidsrechters het zouden moeten leiden, maar waar iedereen het beter weet.
1: Ja.
0: Dat is deze sport gelukkig niet. En dat moeten we alle spelers zo houden. Want dat kenmerkt UFO. Het is gewoon heel vriendelijk.
2: Nou ja, je begon al te zeggen, van waar staat dat voor? Fun. Ja. Het Engelse woordje voor plezier.
0: Daarom. En friendship. UFO-vrienden, maak je snel. En dat komt omdat het gewoon een leuk spelletje is. En nogmaals, we hebben het hier nu over de sport. Echt serieuze 3-3.
1: Ja.
0: Maar ga dit op de camping spelen. En dan komen gelijk mensen kijken, doe mee. Dus het is ook gewoon echt friendship. En het is voor iedereen toegankelijk.
1: Ligt het in de betere... wil je ook zeggen, Mark?
2: Ja, iets waar kan je aan maar de apparatuur...
0: Nu kan je het nog bestellen gewoon bij UFO zelf... en bij leveranciers van sportmaterialen. Dit is dan de Pro Stick, maar je hebt ook nog een instapvariant... ook voor kleinere kinderen. Deze is eigenlijk vanaf 12 jaar of voor langere kinderen, maar... Je hebt ook een iets makkelijkere plastic er nog. En mijn dochter van 7, daar gooi ik ook mee over. Dus die kan je dan online bestellen. En ga je lekker beginnen.
2: Maar het is
0: op
2: internet
0: duur. Staan trouwens allerlei vormpjes ook. Dus je kan ook gewoon zelf aan de slag.
2: Het is niet heel erg duur om aan te schaffen?
0: Deze Pro Sticks zijn wel op zich nog wel een investering op dit moment. Maar ik denk dat als dat doorontwikkeld wordt... dat ze daar ook nog wel een variant van kunnen maken. Dat die nog wat goedkoper wordt.
1: Het is aluminium, of niet? Die stok?
0: Ja, soort van. Okay. Maar de plastic is redelijk goedkoop te krijgen, hoor. Ja, hoor. Dus iedereen kan beginnen.
1: En deze?
0: Die krijg je erbij.
1: Hoe heet die dingen?
0: Gewoon een ring.
1: Ring. Ja. De ringen. Waarom is dat zwarte eruit gehaald?
0: Ja, doorontwikkeld. Blijkbaar hebben ze testen gedaan en hebben ze gezien dat die aerodynamisch...
1: Maar deze is wel zwaarder natuurlijk. Dit is wel gewichtverschillen.
0: Ja, maar de aerodynamica in de testen en zo in de tunnel... blijkt gewoon dat het ook gewoon zo kan.
1: Maar in feite, dit was eigenlijk het originele...
0: En vroeger was die keihard, de eerste ring.
1: Oh, serieus?
0: Keihard. Toen is deze gekomen.
1: Dat was echt,
0: en dit zijn eigenlijk de fun rings. Die horen eigenlijk bij die fun sticks, wat ik net zei, die instapsticks.
1: Ja, ja.
0: En dit zijn eigenlijk de officiële WK-ringen. En die horen dan weer bij deze pro-sticks. Dus, maar maakt niet uit, want we gooien ook met die...
1: Het is gewoon een frisbee, maar dan in het midden uitgehold.
0: Ja,
1: en dan twee op elkaar eigenlijk. En dan dat geeft natuurlijk zijn zweefkracht. Komt bij de luchtweerstand.
0: Mensen die nu luisteren, moeten maar eens gewoon kijken op UFO online. En dan zie je gewoon hoe het eruit ziet. En YouTube zijn er ook filmpjes van. Dus,
1: Het is denk ik wel redelijk blessurevrij. Jij hebt geen contact. Dat ding is rubber en dat doet niks.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: En wat veiligheidsregels qua verdedigen. Dat je natuurlijk die stokken niet gebruikt als iets anders. Maar dat is, daarom spreek ik me ook heel erg aan. Het is snel. Af en toe niet. Dan moet je weer temporiseren. Het positiespel. Nou, dat is weer leuk. Tactiek. En dat gewoon 10 minuten lang.
2: Ja. 10 minuten lang.
1: Oké. Okay,
0: wedstrijdje doet 10 minuten.
1: Nee, serieus?
0: Ja. Maar 3-3, hè. Dus je bent wel genoeg bezig, hoor.
1: Ja, toch wel.
0: Ja. En op NK speelden we 7 potjes. Maar
2: dan wordt niet gewisseld van helft?
0: Na een doelpunt.
2: Oké. Okay.
0: Dus zodra wij vanaf jouw kant naar mijn kant spelen... en wij scoren daar een punt, dan wisselen we van vak.
1: Hoeveel is je scoren?
0: 1 per keer.
1: Ja, maar wat zijn de uitslagen gemiddeld?
0: Op het NK was het... kijk, in de pool heb je nog wel eens uitslagen van 8-0. Als het krachtverschil er is. Maar zodra je naar de knock-out fase gaat, dan... wordt het wel dichter bij elkaar. Om een voorbeeld te geven, wij misten op 1 shootout de finale. Dus het was 3-3. En,
1: maar bedoel, dan is het toch wel intensief om het. Dan is het echt van we gooien een keer en missen een keer. Nee. Op, en we gaan weer opnieuw beginnen. En dan, nee. Het is echt wel intensief.
0: Verdedigen is gewoon niet overgeven, volgen. En slim kijken wat er gebeurt en anticiperen. En hopen dat jij hem eerder.
1: En jij mag hem doorspelen naar je eigen team, genoten.
0: Ja.
1: En wie dan in de beste positie komt om te scoren, die scoort vanzelf. Maar...
0: Ja. Okay. Het gaat erom dat die ring door iemand van je eigen team in dat vak gevangen wordt. En dat vangen kan natuurlijk staand zijn, maar het kan ook zijn met 1 teen in het vak en helemaal uitgestrekt 3 meter verder.
1: Ja.
0: En daar vangen. Als je maar contact hebt in,
1: met,
0: het vak.
1: In dat vak. Ja, ja, oké. Okay.
0: En het Belgische team bijvoorbeeld, die hebben 2 of 3 spelers van 2,20 meter. Dus die kiezen vooral voor hoog in de hoek. Maar, je lacht erop.
1: Japannertjes en Chinezen. Ja.
0: Maar die werden vorig jaar door Japan verslagen met 8-0. En dat zijn kleintjes. En die spelen heel goed laag.
1: Ja, ja.
0: Dus er zijn meerdere manieren om te scoren.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, superleuk.
1: Best wel.
2: En zitten er ook hele lange Nederlanders bij?
1: Ja, Gert-Jan Lodder.
0: Ja, nog een speler. We zijn met z'n 4 in ons team. Maar we hebben ook een heel klein jongetje. Ja, 15 jaar. Supersnel.
1: Oh, serieus?
0: Ja. Die is denk ik 1,65 meter of zo. Maar goed, die is weer heel goed in onderscheppen. Het claimen wat ik net uitlegde. Als hij op de grond richt. Hups, als een haas erbij. Stik erin. Hoppa, weer ring bezet. En dan gaan wij weer aanvallen. Dus zo probeer iedereen zijn kracht te zetten. En als team zo samen te spelen. Dat je mekaars kwaliteiten benut. En dan op zoek naar een punt.
1: In de pool komen we elkaar allemaal 1 keer tegen? Of zijn er...
0: Op het WK wordt er zo gepoeld dat alle Europese landen elkaar niet treffen in de pool. Dus ze gaan dat allemaal zeg maar in verschillende potten doen. En nogmaals, afhankelijk van dat weet je hoeveel je speelt. Voor jullie beeldvorming, het toernooi duurt 3 dagen. 2 pooldagen. Dus op 2 wedstrijden of 2 dagen speel je al je poolwedstrijden. Dus ja, dat zijn wel redelijk wat wedstrijden. En de 3e dag zijn alle finale wedstrijden. Dus we gaan ons best doen om daar in mee te draaien natuurlijk.
1: Vallen jullie onder Team NL?
0: Het officiële niet. Nee. Dat zit natuurlijk allemaal recht aan verbonden.
1: Het is al niet een kendersport, zeg maar.
0: Ja, zeker al. Ja,
1: ja, bij hun, bij Team NL?
0: Goed. NOC, NSF omarmt het wel en zo.
1: Oh, toch wel.
0: Maar echt via Team NL is dat nog niet. Dat zijn meer de andere sporten die iedereen kent.
1: Het gaat niet Olympisch.
0: Maar wellicht dat deze... Nou, dat is wel een droom, hoor. Om het Olympische zomer
2: zijn, bedoel ik.
1: Ja.
0: Ja, nee. Dat,
1: als je
0: kijk, zij zijn 14 jaar geleden begonnen met een droom. Ze hebben iets ontwikkeld. In hun ogen nu 12 jaar. Als je ziet, er spelen nu 250.000 mensen spelen deze sport. En hun droom is dit Olympisch te krijgen. uiteindelijk. En ja. Dat, het is een zomersport, kan snel. Het kan ook in een stadion met zand gespeeld worden, weet je, zo'n beach.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het die sfeer enorm kan krijgen.
1: Ja, dat is wel grappig.
0: En we gaan dat meemaken.
1: Ja, maar je maakt het bij andere sporten. Basketbal maken 3-3. Al die sporten, die nieuwe sporten, die zijn best wel...
2: zeker als het op snelheid gaat, hè?
1: Ja, maar ja. En hoeveel spelers heb je in China en Japan bij elkaar? Dat is vele malen groter dan Europa, dus.
0: Ja, we hebben heel veel spelers, ja.
1: En Amerika?
0: Dat begint nu ook een beetje te komen. Die leveren ook een paar teams. Dus,
1: oké.
2: Die zullen misschien wat mensen van lacrosse... die hebben natuurlijk flink ervaring met zo'n soort iets.
0: Ja, maar ook landen als India, die heel goed zijn met stiksporten, zoals hockey... Die pikken dit ook heel snel op. Mensen die al gewend zijn met inzicht met een stok te werken...
1: Ja.
0: Zoals lacrosse of hockey.
1: Ja.
0: Of tennis, dus, weet je wel, met inzicht. Ja, weet je, als je dat een beetje hebt.
2: Hoe heet die ene sport in Ierland? Dat is ook hurley of zo...
1: Ja, die bal.
2: Dat is, ja, met een bal. Ja. Maar dan moet je ook op een stok.
1: Ja.
2: Ik denk dat die ook wel aardig...
0: Ierland komt ook langs, ja. Dus,
2: kijk.
0: Ja, die zijn ook vertegenwoordigd.
1: En die gooi je die stok op en dan pak. Ja.
2: En ben je nu in een stramien bezig van wakker worden, conditietraining en
0: gezond eten? Ik denk er elke dag aan.
1: Ik denk je zal naar bed gaan.
0: Ik ben sinds 1 maart wel serieus met mijn trainingsschema bezig. En dat is naast gewoon fysiek je lijf bepaalde spiergroepen sterker maken... tot inderdaad intervaltraining. Want ik hoef niet te trainen voor een marathon. Die spieren heb ik niet nodig.
1: Nee.
0: Ik heb nu vooral kort werk nodig.
1: Ja.
0: En inderdaad het werpen vangen. En dat is natuurlijk voordeel dat ik nu docent ben. Dat ik de klasse die ik nu UFO... Dan ben je ook gewoon stiekem een beetje bezig. Plus afspreken met je team. Het NK spelen. Eind juni hebben we nog een Team NL dag. Dan gaan we in het land ergens nog afspreken en... de laatste voorbereidingen voor het WK. Zowel bespreken als spelen.
1: Een soort uitzwaaienwedstrijd.
0: Ja, zou zo maar kunnen, ja. Dus ik pak het gewoon zo goed als dat ik kan op. En dat ik daar gewoon optimaal kan genieten. En dat ik gewoon mijn best kan doen. En meer kan je niet doen.
1: Ik vind het heel mooi.
2: Ja, ik denk dat ik toch ga opzoeken hoe het allemaal gaat. Met Team NL.
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, zeker. Moet je zeker doen.
1: Het is best wel nuttig om te zien hoe het gaat. Want als je het zo hoort, dan denk je van... het is wel spannend, het is wel intensief. Maar je moet gewoon een wedstrijdje zien eigenlijk.
0: Ja,
1: dat is het mooiste eigenlijk.
0: Toen ik voor het eerst een wedstrijd ging spelen... dat is juist goed. Dan weet je een beetje, oké, wat is de bedoeling hiervan? Hoe spelen hun?
1: Ja.
0: Als je dat natuurlijk gewoon vaak doet...
1: Ja.
0: Dan kan je een eigen tactiek ontwikkelen als team. En dan ga je dit spelletje ook weer op een andere manier spelen. In plaats van, joh, we gaan kijken, we gaan gooien. Maar
2: ben je ook stiekem al een klein beetje aan het spioneren? Hoe andere teams, in het voetbal hebben ze tegenwoordig... Ja, aan de rand van het veld, Mark, de camera.
1: Er zijn er 60 ploegen.
0: Dat is één, onmogelijk. En we gaan het daar gewoon zien.
1: Je weet niet wie je loopt. Dus je kan
2: je niet
1: prepareren
2: waar.
1: Op een tegenstander.
0: Kijk, op het toernooi zelf, dan ga je natuurlijk lekker ook toeschouwer zijn. Dan ga je gewoon kijken. Want voor jullie beeldvorming. Als je kijkt naar de site van WK UFO, dan de poolwedstrijden spelen wij in een open stadion waar 13.000 mensen in kunnen.
1: Hmm.
0: Ik zeg niet dat die vol zit, maar de Chinese lokale overheid is bezig om iedereen daar binnen te krijgen. En de finale wedstrijden spelen we indoor. Een stadion waar 3.000 mensen in kunnen. En daarvan is ons wel verteld dat die redelijk vol gaat. Dus dat wordt gewoon mooi... ambiance, dat soort genieten. En wat ook een tegenstander wordt, is natuurlijk het weer. Het is daar gewoon 30 graden en 70% vochtigheid. Dus vandaar dat we hele luchtige shirtjes...
1: Ja, hele shirtjes, ja. Maar dat hebben ze in Nederland zelfs wel ook mee te maken. Dus,
0: dan gaan we natuurlijk ook kijken wat de tegenstanders doen. En daar heb je ook gewoon tijd om gewoon te kijken. Maar nogmaals, we gaan van ons eigen spelletje uit, hè? Zo heet dat toch?
1: Ja, zo moet je het altijd doen.
2: Ja.
1: Toch? Je moet altijd van jezelf gaan.
0: En genieten.
2: Dat is wat, hè, Jan, dat je 41 bent, dan mag je je land gaan vertegenwoordigen.
1: Ja.
2: Op een WK.
1: Ja.
0: Ja, zo ervaar ik het ook in meerdere opzichten. Ik ben een dankbaar mens dat dit op mijn pad is gekomen. En wat ik net tegen jullie zei vroeger, als jeugdspeler was het me bijna gelukt.
1: Hij zegt u tegen je, Mark.
0: En nu komt dit voorbij. En,
1: Mooi hoor, Gert-Jan. Ik vind het heel leuk allemaal wat je gaat doen en wat het allemaal teweeg brengt. We volgen graag natuurlijk op Archipel. Dus houden we ons op de hoogte. Wij nemen het graag mee met de uitzendingen die we nog krijgen van Sportlokaal. Ik denk dat we deze uitzending van de Hart wel een beetje gehad hebben ondertussen van de jaren. Of niet? Of krijgen we nog, een samenvatting?
2: Ja,
1: en volgende week hebben we ook nog het een en het ander opstaan, dacht ik. Ja, dat heb ik zeker.
2: Maar het begint natuurlijk in juli pas. En dan hebben we, dacht ik, geen uitzendingen meer. Maar
1: Nee, maar ja, vooruit. Maar Gert-Jan, die won de Melanes. Ik bedoel, dus die kunnen we gewoon een uitstaanding halen. En dat bedoel ik. We willen het graag volgen wat er allemaal gebeurt. En wat er allemaal...
0: Niemand volgt WK voetbal, toch? Iedereen gaat WK Joefo vol. Ja. Ik zie overal vlaggetjes hangen in het dorp.
1: Ja, dat is toch
0: jammer voor jou. Ja, dat is toch tof.
1: Ja. Ja, dat is mooi van Gert-Jan. Ja, zo kan het wel zijn natuurlijk. Ja, absoluut. Nee, volgende week ook nog op de harten. Dan hebben we Kent Kraaienveld van de NLGO. Natuur- en Landschapbescherming in Goeree Overflakke. En de sportvereniging De Kriekel uit Oudorp. En te praten van dienst is René Hanenberg, die het momenteel ook druk heeft met andere zaken. En Jordi Smit, die zit aan zijn zijde. Want we gaan vrijdag gaan we naar Oudorp toe. We hebben 34 uur toernooi. Dat doen we dan niet alleen voor Oudorp, maar we doen het ook voor de Ambulance Mens Zeeland. En we doen het voor de Ronald McDonald's Huis. Die hier keurig in de studio hebben gezeten en een hele mooie uitzending hebben gemaakt en mooie verhalen hadden allemaal. We gaan er proberen zoveel mogelijk geld voor binnen te halen. We doen het ook via praatjes, plaatjes draaien, geloof ik, en noem maar op allemaal. Ik zelf zit er tussen de 12 en 2, want ik mag dan daarna krijg ik de vrijbrief om af te reizen naar Dordrecht, waar dan ook mijn grote vriend Mark zit.
2: Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
1: Ja, en nog een Mark.
2: Mark en Mark.
1: Mark en Mark, die gaan op stap.
2: In het Oranje-Wit Stadion, zeg maar, in Dordrecht.
1: Ja.
2: Want daar gaat het gebeuren, Jan.
1: Nou, ik weet niet of het gaat gebeuren, maar net als een beetje wat Gert-Jan zegt. Je moet ervan genieten en gebeurt het, dan is het leuk. En gebeurt het niet, dan is het ook leuk geweest. Maar DVV gaat een werk doen om proberen om in de eerste klasse te komen. Promotie te maken tegen Gielse uit Brabant. Ik heb al gehoord dat die met 5 bussen aan supporters komen. Dus het gaat toch wel een beetje druk worden, denk ik, Mark, om er... bovenuit te komen, jij.
2: Dan is het maar goed dat het alleen Geels is en niet Geelse rijen. Want er komen misschien wat teambussen.
1: Nog meer, ja, nee.
2: Dan hadden we in het stadion van Dordrecht kunnen laten voetballen.
1: Maar ook daar leeft het een beetje. En zij hebben de finale bereikt door te winnen van Schaik, was dat?
2: Schaik, ja.
1: Met twee na verlenging en Pengels. En zij schoten de 3 in. En Schaik, die miste alles een beetje. Dat gaan we een zaterdag allemaal krijgen. Wat ik al zei, we hebben de NLGO volgende week hier in de studio en sportvereniging De Kriekel. Dan had ik voorzocht die mededeling voordat ik net die kikker in mijn keel kwam. Want hij is ondertussen weer weg, maar ik voel hem al een beetje weer komen. Er zijn heel veel mensen met keelklachten momenteel. We gaan eens even kijken wat had ik nu ook weer opstaan. Ik had opstaan dat er iemand gewonnen had met de...
2: De Italo Party winnaars.
1: Goed zo, Mark. Jij weet waar ik heen wil. En ik ben dat mailtje helemaal kwijt nu van Maarten. Ik zie het echt niet meer. Heb jij hem wel? Mag je voorlezen? Als je goede ogen hebt.
2: De winnaars van de Italo Party, wat aanstaande zaterdag gaat plaatsvinden in de Victoria Hall.
1: Ja.
2: Die zijn bekend. De toegangskaarten voor de Italo Party zijn gewonnen door Magdalena Siminski. Siminska en Marella Dupré. En jullie zijn aanstaande zaterdag van harte welkom samen met een vriend, vriendin, man, vrouw of zomaar een bekende om te komen genieten en te dansen op de Italo Dance Klassiekers. Jullie namen staan op de gastenlijst en daar kunnen jullie dus melden bij de ingang en dan kunnen jullie naar binnen.
1: Ja.
2: Gefeliciteerd.
1: Nou, zeker. Dan ga je onze collega Hugo Hoogmoed tegenkomen, die hier de techniek af en toe doet. En die dit een beetje mede georganiseerd heeft. Een zware fan van Italo disco muziek uit de jaren 70, 80 en noem maar op. Hebben we China een beetje gezelligheid? Of
0: vrees dat gaan we zien.
1: Is er een programma?
0: Er is al een heel programma. Wat ik zei, zodra we geland zijn, dan komen we in zo'n sportbubbel.
1: Ja.
0: En na een week worden we weer op vliegveld gebracht. En dan ga je die bubbel eruit. Maar tussendoor, wat ik zeg, we gaan eerst culturele dingen doen.
1: Ja.
0: Komt ook nog een river cruise, openingsbanket met 400 man.
1: Oh,
0: de buitenlandse zaken van China komt langs. Ja. Er is een heel programma.
1: Plein van de Hemelse Vrede ga je niet zien, denk ik, of wel?
2: Nou, China is heel groot, Jan.
1: Ja, daarom. Dus het is een groot dorp. Ja,
0: we zitten alleen in de stad Ja'an. Maar sommige spelers van Nederland, maar ook van België, weet ik, die maken er een hele rondreis van. Die gaan nog naar andere hoogtepunten daar in de omgeving. Maar ik ga vooral die stad zien.
1: Ja, dat is mooi. Ja, zeker. We gaan eens even kijken bij Theo, wat hij nog onder de knop heeft voor ons. Oh, nee, hij doet wijze namen. Oh, ondertussen hangt aan de telefoon. Ja. Leen Brooshoofd, die hangt aan de telefoon. Goedenavond, Leen.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond. Ik had je vanmiddag al gesproken en toen Toen had ik heel veel vragen opgezet. En die zit ik nu ijverig te zoeken met allemaal witte blaadjes voor mijn neus. En ik heb ze denk ik wel gevonden. Ja, natuurlijk. Joh. Leen, hoe was het afgelopen zaterdag?
3: Ja, het is altijd bijzonder.
1: Ja, hè?
3: Zo'n dag, daar kijk je naartoe. En daar gaat heel veel aan vooraf. En ja, dat is een speciale dag voor ons.
1: We hadden de rit van de Carmenrit, hadden we over goede overlijke. Ja. En hoeveel deelnemers had je dit jaar?
3: We hadden 84 deelnemers.
1: 84 deelnemers. Nou, mooi. Ja. Pelotonnetje over het eiland heen. Het was niet zo'n lekkere weer, geloof ik. Zat er ook?
3: Ja, een paar druppeltjes. Dan mag de pret niet drukken voor zo'n tocht.
1: Nee.
3: Dan ben je niet mee bezig, zo'n tocht. Een beetje regen.
1: Alles goed gegaan? Iedereen heel gebleven?
3: Ja, dat was een klein valpartijtje met toevallig een lid van ons. Maar dat is allemaal goed gekomen.
1: Bij Brunisse, geloof ik. Of niet?
3: Ja,
1: het was... Ik hoor niet zo bijkomen. Ja. Ja, dat was niet helemaal goed gegaan. Ach, ja,
3: ja, ook dat kan gebeuren.
1: Maar alles nu goed met degene die toen gevallen is?
3: Ja hoor, het was een beetje beurs, maar voor de rest...
1: Dat heel vanzelf als het goed is.
3: Veel kracht aan overhouden.
1: Ja, maar ja, misschien zijn jullie ook wel een beetje op het hoofd gevallen of iets dergelijks. Want ja, wat hebben we voor plannen nu weer? Ik zie weer berichten voorbij komen en ik denk, ja, die moeten we bellen. Want het gaat even niet goed met die vrienden van Carmen. Die gaan een tochtje doen. Door Nederland.
3: Ja. Daaf die had al langer een plan om eens een keer wat anders te doen.
1: Ja, nou,
3: alleen de 2VC-classicrit. En die dacht op een andere manier aandacht te vestigen om toch geld binnen te halen voor onze stichting. Voor de goede doelen, want dat is waar we het voor doen.
1: Ja. Kan ik er ook
3: dus
1: aan mee doen?
3: We zullen eens naar Groningen gaan. En dan fietsen we eens even terug naar Middelharnis.
1: Ja, 350 kilometertjes.
3: Ja.
1: Mag ik er ook aan meedoen? Of is het alleen maar voor de vrienden?
3: Dat is alleen voor de vrienden.
1: Het is alleen voor de vrienden. Dus het is niet zo dat... ik vraag maar. Want het is niet zo dat het gewoon een pelotonnetje van vlakkeenaars door de landen trekt. Van Groningen naar Middelharnis. Maar het is echt gewoon voor jullie controleerbaarder natuurlijk als je het als vrienden doet.
3: Ja, we zijn met 8 fietsers en daar gaan we dat mee doen.
1: En we kunnen jullie sponsoren?
3: Ja, uiteraard mag er gesponsord worden. Want het is natuurlijk, je moet er wat voor regelen. Punt 1 moeten we daar zien te komen. Hey, dus we hebben al mensen nodig die ons daar brengen. Hm. We hebben begeleiders nodig voor de tocht van daar tot aan Johannes. We moeten overnachten, we moeten wat eten.
1: Maar en, dat is voor jezelf. Maar voor onze medemens?
3: Voor de medemens, ja. Die mag ons... kijk, op de site van de Vrienden van Carmen... daar staat een link met het doel van de tocht.
1: Ja.
3: Wat de bedoeling is. Het is de bedoeling dat wij 9 september gaan vertrekken... vanuit Middelharnis naar Groningen met auto's. Daar worden wij gebracht.
1: Ja.
3: Daar blijven wat vrijwilligers bij. Dus het begint al met daarheen. We hebben vervoer nodig waar we de fietsen in kunnen... En vervolgens starten we daar en de eerste dag rijden we 1,50 km en dan gaan we overnachten voor de volgende dag. Dus we hebben al een overnachtingsplek gevonden.
1: Ja, maar gaan we ook sponsoren voor het goede doel?
2: Familiehuis Daniel de Hoed.
1: Ja.
2: En
1: ja.
2: Hospice Carlando.
1: Ja,
3: Hospice Carlando, dat is gewoon het hele jaar samen met het familiehuis Daniel de Hoed... Dat zijn de doelen waar we het voor doen. Evenals de VVC-rit van afgelopen zaterdag. En de andere acties die lopen dit jaar.
1: Ja.
3: Daar komt deze bij. Om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Voor deze, maar
1: zijn er mensen of bedrijven die jullie per kilometer kunnen sponsoren? Of is het gewoon...
2: Want je moet een vast bedrag.
1: Een vast bedrag, ja.
3: Nee, we hebben niet echt een vast bedrag daarvoor... gemaakt. We zijn nog bezig met het verdere ontwikkelen van hoe we dat gaan verder publiceren. Maar staat in ieder geval op onze site staat het al wel vermeld. En afgelopen zaterdag hebben we natuurlijk gebruikt om sowieso aandacht te vestigen ervoor.
1: Ja.
3: Dingen overal flyers met QR-codes waardoor je via die link op onze site kon komen en daar een donatie kon doen. En vervolgens zijn we natuurlijk ook blij als de mensen bijvoorbeeld onze tocht willen sponsoren door middel van wat voeding onderweg of wat overnachtingen.
1: Ja, ik snap hem. Helene, we gaan weg. Wanneer?
3: Wij gaan weg, 9 september. Ja, en 12 september komen we aan in Middelharnis.
1: Oké, dus pak een beetje bij je 110 kilometer per dag, 115.
3: Ja, we starten met de eerste dag 50 kilometer. En dan ja, de tweede en derde dag, dat zal dan rond de 110, 120 worden.
1: Oké.
3: En de laatste dag 60, 70 kilometer, ja.
1: Mooi man, leuk, weer een leuke uitdaging.
3: Ja, die Daaf, ja, dat zeker.
1: Die Daaf die verzin wat.
3: Ja, die verzin zeker wat. Huh?
1: Ja. Nee, mooi hoor.
3: Ja.
1: Leen, wij horen graag hoe het allemaal verloopt. Is er nog nieuws van jullie vandaan van de Stichting Vrienden van Carmen? Dan vernemen we dat ook graag. En we horen graag hoe het verloopt, de reis.
3: Ja, je gaat van ons horen.
1: Buitengewoon bedankt, Leen.
3: Fijn. Succes. Bedankt,
1: succes.
3: Dank je.
4: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
4: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport de Kust. Maar
4: het was... En het laatste sportnieuws.
5: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
4: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal. Omroep Archipel.
6: Early morning.

0: zijn er al. Ja, Mark, we zijn er al. We zijn al hartstikke live, zijn we wel.
1: De tijd vliegt.
0: De tijd vliegt als het hier zit en als het gezellig is. En we zitten met Gert-Jan nog lekker te keuvelen over zijn trip naar China. Gert-Jan Lodder die gaat voor onze UFO. UFO. Ik zit nog steeds met
1: ja, jij hebt de Chinese ijs.
0: Ja, UFO. Maar die gaat ons vertegenwoordigen daar bij het WK. En hij gaat daar lekker naartoe. En hij gaat een volle week naar
2: China. Dat was vlak 1 naar, hè?
0: En dat als Vlakeenaar op 41-jarige leeftijd ooit is gedacht dat het een talentje zou worden bij Sparta. En noem maar op allemaal. De jonge Spartaan, DBGC. Waar heb je allemaal niet gezeten?
2: Stellendam. Daar ben ik eerst bij Vlakeenaar in de jeugd.
0: Ja.
2: En toen weggescout inderdaad naar Sparta. Terugkomen naar het eiland, Stellendam. Ja. Eerste klas, tweede klas. Toen lokaal gewoon bij de Spartaan gaan voetballen. Want toen ging ik maatschappelijk ook gewoon keuzes maken.
0: Ja.
2: Opleiding gymdocent, noem maar op.
0: Ja.
2: En daarna was ik gestopt, maar toen kwam toch nog de mooie club DBGC voorbij. En daar vier fantastische jaren gehad.
0: Ja.
2: En daar recreëer ik nog mee, hoor. 35 plus, vrijdagavond.
0: Ja, leuk. Goeie club. Niks mis mee. En natuurlijk gepromoveerd. Afgelopen zaterdag. Was jij daar, Mark?
1: Ik was aanwezig bij de wedstrijd in Stellendam.
0: En?
1: Ja, terecht gewonnen. Maar ja, Gert-Jan was er ook. Maar kijk, zoals je weet, Jan, ik had van tevoren al gezegd, ik eis eigenlijk dat DBGC promoveert. Want het was natuurlijk schandalig, 2 jaar achter elkaar degraderen. Dat eerste jaar in de tweede klasse, dat kan ik me dan nog een beetje voorstellen. Maar van derde naar vierde klas, dat was echt verschrikkelijk om als oude tongenaar. En DBGC zit toch zeker goed in mijn hart.
0: Ja.
1: Om dat mee te maken als supporter, zeg maar. En nu blij dat Ben Hoogwerf in zijn eerste jaar als trainer bij DBGC de boel weer op de rails heeft gezet. En ook afgesloten heeft met promotie.
0: Hoe hij het opgepakt heeft. Dat is wel knap eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nee, zeker. Een beetje mooi stukje wat hij ook geschreven heeft op de site van de DBGC. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Maar, nee.
1: Ja, het staat Mark op, wel, op Facebook en op de website is het te lezen.
0: Ja.
2: Ja. Nee, is mooi.
0: En met de bagage die hij had.
1: Ja.
0: Ja, ik bedoel.
1: Maar ja, ik vind eigenlijk, als we dan toch nog een klein beetje kunnen keuvelen, Jan.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: De voetbalcarousel is wel echt losgebroken. Ik heb nog nooit in al die jaren dat ik het voetbal volg zoveel wisselingen van spelers naar andere verenigingen. Ja, ergens heeft het wel wat. Maar ja, waar gaat het eindigen?
0: Ja, het leuke is, wij hebben een WhatsApp-groep. En zit eigenlijk iedereen die bij ons met de sport te maken heeft. En iedereen heeft zijn kanaaltjes en iedereen heeft zijn bronnetjes. En er gaan scoops te komen, die worden ook bewaarheid op de duur. Dus het klopt wel, af en toe. Af en toe is er een beetje rook en dan pakken we dat op. En dan gaan we er dieper op in. En dan, is leuk, hè?
1: Ja, laat ik zo zeggen. Als alle verenigingen er toch wat op vooruit gaan. En dus niet dat één vereniging helemaal leeggeroofd zou worden.
0: Nee.
1: Dat zou natuurlijk zonde zijn. Maar als alle verenigingen er toch wat bij gaan krijgen ook. Ja. Dat iedereen er toch niet op achteruit gaat. Dan lijkt me dat wel geweldig.
0: Ja, je zegt in instantie aan Herkingen. Denk je van dat gaat helemaal fout.
1: Maar OFB hebben zich gehandhaafd. Kees Breen, wie houdt die over? Komen er nog mensen voor hem erbij bij OFB?
0: Ja, of ben je er toch? Nee, dan zijn we weggegaan, denk ik.
1: Ja. Gert-Jan, hoor jij in je functie als sportinstructeur bij de Prins Maurits wel eens wat van de ouderen? Of heb jij de oudste groep daar niet?
2: Welke oudste groep bedoel je?
1: Nou, ik bedoel 19, 20-jarige jongens of zo.
2: Bij ons stopt het bij 16, 17, soms een 18-jarige.
0: Ja, die zijn nog niet zo selectievaardig.
2: Maar daar zitten soms al wat talentjes tussen.
0: Wat erbij, joh.
1: Maar die blijven gewoon op hun plek. Heb je niet gehoord geruchten van die gaat daar en daar naartoe?
2: Nee, je zit te vissen, zie ik. Nee.
1: Je hoeft voor mij niet te noemen. Maar is het ook een issue, zeg maar?
2: Nee, zij weten wel vaak meer van insight. Zeg maar, waarom iemand weggaat. Of net als bij DVV dat iemand vertrekt. En dan hoor je van intern of zo.
0: Ja.
2: Omdat ze daar zelf voetballen. Maar die jongens die hebben gewoon volgens mij één doel. En die willen graag in de standaardteams één steeds spelen. 16, 17, 18, wat het allemaal is. En die willen gewoon die stap maken naar het eerste. Dat hoor je gewoon bij die jongens die echt ervoor gaan.
0: Ja.
2: En die zijn daarmee bezig. En nog niet zozeer dat ze als jeugdspeler over willen stappen of zo. Wat nu wel gebeurd is volgens mij richting Herken iemand. Maar die willen gewoon
1: En komen ze dan ook wel eens om tips bij jou vragen?
2: Tips? Nou, het gebeurt soms gewoon informeel voor de les. Als ze binnenkomen, een praatje, hoe is het met je? En dan gaat het dan gauw over sport en voetbal soms. Of andere dingen, nu dit.
1: Maar ja, je bent nu 41. Kennen ze jou nog van het voetbal?
2: De lokale jongens wel, maar wat ik echt meegemaakt heb, dat geloven ze in eerste instantie niet. Als ik zeg dat ik tegen Van Persie en Sneijder en Rob heb gespeeld, dan staan ze mij te lachen. Maar als ik dan een foto laat zien, dan is oh. En dan zijn ze weer in één keer, stellen ze andere vragen. Nou ja, dat is gewoon een andere generatie. Zij weten ook straks niet wie Federer was met tennis bijvoorbeeld. Dat weten zij niet.
0: Dat krijgen ze niet mee. Dat is
2: gewoon een generatie.
0: En ze gaan natuurlijk voor hun eigen succes proberen ergens in een eerste helftal, in een selectie helftal te komen. En lukt dat niet, dan is het natuurlijk makkelijk om in een lagere klasse naartoe te gaan. Zodat je zeker weet dat je een basisplek hebt. En dat is wel een beetje de vijver die op vlakke is. Die is redelijk verdeeld tussen nu in de feite drie klassen. Twee, drie, vier, vijf. Dus vier klassen, sorry. En als je zegt van ik wil spelen elke zaterdag. Ja, en je zit nu bij een tweede klasse of bij een derde klasse. Ja, en je komt niet aan de beurt. Ja, waarom zou je dat niet bij een vijfde klasse gaan zitten en proberen?
2: Maar andersom kan ook, hè? Als je een sportieve uitdaging zoekt.
0: Ja.
2: Ik heb daar nooit wat van gevonden als iemand van club 1 naar de ander ging op vlak 1. En dat ligt soms gevoelig.
0: Ja.
2: Maar stel nou dat TVV promoveert en er loopt iemand rond en die speelt al jaren in de derde klas. En ik denk, binnen mijn team zoek ik toch wat uitdaging.
0: Ja.
2: Ja, waarom zouden wij die tegenhouden als iemand dat zelf wil?
0: Ja.
2: Kijk, ik vind wel, als je naar een club gaat, dan moet je wel ook gewoon
0: beter,
2: de club
0: beter
2: zelf. Niet alleen voetbal, dan is het ook gewoon de club. Weet je, waar je in opgenomen wordt. En ga je één jaartje daar, één jaartje daar. Ja, dan krijg je niet echt binding. Maar op vlakke heb je genoeg clubs. Als je daar gewoon wat paar jaar blijft, dan voel je wel hoe een club in elkaar zit, zeg maar.
1: Ja, maar van de ene club gaan en dan direct in dat eerste staan. Je zal er toch flink wat moeten investeren ook. Hè? Ik bedoel, ook al is het vijfde klasse, je zal toch moeten trainen. Dus dat vergt toch ook wel wat discipline. En laten we hopen dat die jonge gasten dat op kunnen brengen.
0: Ja, maar die trainers tegenwoordig die staan er ook wel in van, joh, kom je niet trainen, dan sta je ernaast. Punt. Zo is het tegenwoordig.
2: Je bent als team verantwoordelijk, toch?
0: Ja, daarom ook.
2: Dan hoort het dinsdag, donderdag en zaterdag bij.
0: Ja, en voorheen was het de vijfde klasse. Dan was het één druppel water zat eraan te komen misschien op Bayerradar. En dan zat ze in de kantine te klaar voor jassen. Ja, en iedereen stond erin. Want ja, er waren niet genoeg spelers. Maar nu is elke vereniging, die beschikt toch wel over een redelijke selectie. Doe je niet mee, doe je best niet. Ja, dan sta je er gewoon naast. Punt. En dat is duidelijk, dat is alleen maar goed. Want degene die wel elke zaterdag, elke dinsdag, donderdag komen trainen en altijd vooraan lopen, die moeten dan voor zo'n passant zijn plekje afstaan. Nou, dat
2: lijkt wel
0: tof
2: sport, jongens.
0: Ja, dat hebben we zo ervaren het allemaal, joh. Dat lijkt wel. Maar dan ga je ook meemaken straks. Want jij zit nog wel in die basis. Maar ja, vooruit voor hetzelfde geld komt er de bondcoach en die zegt, joh, die 41-jarige van Vlakke, die gaan we vervangen door een ventje van 15 die er al zit.
2: Dat mag hoor.
0: Of niet, Gert-Jan?
2: Dat mag hoor.
0: Nou, we hadden een leuke uitzending vandaag. Ik hoor de eindtune al een beetje komen. We hebben nog pak een beetje een minuutje. Gert-Jan Lodder, die zit hier, die gaat met de WK Jufu in China, gaat hier naartoe. En we gaan hem zeker volgen, we gaan het zeker horen hoe het gaat. We wensen hem heel veel succes.
1: Heel veel succes.
0: Ja, nou, en of. Pak punten en probeer
2: Dan gaan we.
0: Ja, de wereldbeker zal misschien.
2: Hoe gaaf zou dat zijn, hè?
0: Ja, hoe leuk zou dat zijn? Dan zien we dat graag hier in de studio. Van Temu, denk ik, is hij dan. Denk je niet?
1: Nee,
0: van China.
1: Nee, sorry, van Temu.
0: Nee, maar die wereldbeker.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Oké. Eerst uur hadden we dan de jongens, de jonge DJ's. Albert Harvey en Tijmen Medestad met hele mooie verhalen. En heel leuk om te horen dat er ook talentjes op het eiland zijn. Het zijn niet alleen maar sporters, maar we hebben het ook op andere vlakken. En aan de knoppen zat Theo. Goede gebuurt, Theo. Bedankt voor vanavond. Volgende week hebben we Kent Kraaienveld van de NLGO. En we hebben de sportvereniging De Kriekel in Oudorp. Rianne Berg is de prater van dienst. En Jordi Smit is, die zit aan zijn zijde als de sidekick. Mijn sidekickje was Mark vandaag. En die gaan we de zaterdag heel veel horen. Mark en Mark in Dordrecht. Ik wens je allemaal een fijne avond.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van 38 euro per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna 2 miljard euro in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op 36,36 euro op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Friends Eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: oorspronkelijke versie van Living Doll van Cliff Richard hier in de show. Samen met de Shadows. Welkom bij deze late avond.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer een beetje vertroetelen. Lijkt me een heel goed plan. En daartoe hebben wij een hele stapel lekkere muziek bij elkaar gezocht. Dus het komt straks allemaal helemaal goed. Maar we hebben ook een paar leuke onderwerpen in de show. Nou ja, leuk. Ook wel ernstige onderwerpen. We gaan het hebben over Spin for Life in Vlaardingen. Verplaatst naar het voorjaar van 2027. Het is dus uitgesteld. En waarom dat het geval is, dat hoor je straks hier in de show. Verder een column van Han van der Horst. Hij maakt zich boos over politici met knikkende knieën. Politici die een straat met een Arabische naam verbieden. Het is wat. En hij is ook wel weer blij met politici die wel hun recht houden. Je hoort het zo meteen in zijn wekelijkse column. En we gaan het hebben over Kadri Sikkens. Heeft niks met verf te maken, maar met iets heel aardigs. En wat dan wel, dat hoor je straks. Hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Die hoor je hier natuurlijk bij de late avond. Oh, de muziek van The Backstreet Boys. Quit Playing Games. En Mark Anthony ervoor met I Need to Know. Goed. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Want we praten hier natuurlijk ook weer bij over actuele gebeurtenissen in de regio. Eerst mijn collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Jan de Witte. Hij is in de studio. Jan, welkom.
2: Dankjewel.
1: Volgens mij ben je een beetje teleurgesteld, want Spin for Life Vlaardingen zie ik hier staan. Dat wordt verplaatst naar voorjaar 2027. Het gaat wel door, maar dat was niet de bedoeling.
2: Nee, het laatste zeggen de oorspronkelijke. En daar hebben we in verhouding tijd genoeg voor gehad. Ook zeg maar, om het uit te stralen wat we van plan waren. Was het best wel een teleurstelling dat de animo zo laag bleef.
1: Ja. Even voor duidelijkheid, je bent van Villa Joep. En de organisatie Spin for Life is een andere organisatie, hè?
2: Ja, zeker. Nee. Ja. Ik ben van Spin for Life. Alleen, ik heb een verleden ook met de stichting Villa Joep.
1: Ja.
2: Waar ik ook inderdaad van toezicht heb gezeten. En die band die is ooit in 2006 begonnen. En ja, dat laat je in feite nooit meer los. Nee. Als je ziet wat voor inspanningen dat mensen plegen om een kleine kankerziekte, en met name voor jeugd en voor kinderen, hoe zij daarmee omgaan. Dat is natuurlijk bizar hoeveel energie dat er kost.
1: Ja. En dat ging ook erg goed, want Villa Joep, dat is toch een bekende naam, denk ik.
2: Ja, laat ik zo zeggen, in de zin van de mensen die Villa Joep kennen, ja.
1: Ja.
2: De uitstraling is, zeker in deze regio, is dat behoorlijk bekend. Dat heeft ook te maken met het Spin for Life wat wij vanaf 2006 gedaan hebben met Villa Joep. Dat,
1: ja.
2: Dat begon eigenlijk destijds met iets van 30.000, 35.000 euro. En tot aan 2019 hebben we ieder jaar in het kader van, in een grotere omgeving, hebben we de sportieve plicht gedaan om Villa Joep te ondersteunen.
1: Ja.
2: Kwamen gemiddeld op een ton uit. Dus we hebben in 15 jaar tijd bijna 1,5 miljoen euro opgehaald.
1: Ja. Het gaat volgend jaar nog door, maar toch wel een beetje teleurgesteld dat het op 14 juni niet door kan gaan.
2: Ja, 14 juni was zeg maar een beetje het doen we het wel, doen we het niet. Dat was oorspronkelijk. Een van de leden die ook vrijwilliger is bij Villa Joep had het gevoel dat dat mogelijk moest zijn.
1: Mm.
2: En dat heeft ook alles te maken met een speciale dag die ze in Villa Joep in september willen houden. En aangezien de activiteiten in zijn algemeenheid, dat is niet alleen voor Villa Joep, maar voor ook wat kleinere initiatieven, wordt toch wel wat moeilijker om dat bij elkaar te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En die heeft als het ware de commitment aangegaan om om het op 14 juni dan met elkaar te gaan doen. Dus we zijn bij tijds van start gegaan.
1: Ja, maar het heeft niet mogen baten.
2: Nee, dat is het jammere.
1: Wat is het argument dan?
2: Argument is gewoon dat je ziet dat mensen die gaan inschrijven, nadat we daar ongeveer een periode van 6 weken tijd voor hebben gekregen, dat die inschrijving eigenlijk mondjesmaat en eigenlijk in de laatste 2 weken bijna niet meer zeg maar vergroot werd.
1: Okay.
2: Dus het aantal fietsen wat je minimaal zou moeten hebben is ongeveer 75 à 100 fietsen om een leuke check te kunnen overhandigen. Ja. Ja, en als je niet verder komt dan 15 of 20 fietsen, dan is de beslissing niet zo moeilijk.
1: Gaat het dan in het voorjaar van 27 wel goed met 100 fietsen, om maar even het voorbeeld nog te noemen?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Laat ik zeggen, ik denk dat de kans aanwezig is dat het beter gaat. Waarom gaat het beter? In deze periode, we hebben het er met elkaar onderling al een beetje over gehad. Het is natuurlijk zo dat in Vlaardingen was de Haringrun was er. Nou, dat is ook een tweejarig, om de 2 jaar is dat een evenement waar ongelooflijk veel mensen op afkomen. Daar zitten dan ook de potenties in die je zou kunnen hebben als je een spinningevenement organiseert. Daarbij, in deze periode zie je heel veel reclames en mooie reclames van het KWF en van ALS. Die dan zeg maar allerlei bergen gaan beklimmen.
1: Ja, precies.
2: En,
1: ja,
2: als dat zijn wandelend of wat dan ook, maakt allemaal niet uit.
1: De concurrentie is groot.
2: De groot is heel groot. Ja, er is heel veel donatiegeld wat daar overhandigd wordt. En dan is natuurlijk een initiatief als Villa Joep, ja, dat valt dan een beetje in het niet in zo'n periode.
1: Ja, maar Villa Joep kan wel gesponsord worden door mensen.
2: Zeker.
1: Want jullie hebben waarschijnlijk een donatieknop op de website staan.
2: Die zit er sowieso op. En er zijn ook een aantal dingen zijn gedoneerd. En er zijn ook mensen die gezegd hebben, ja, weet je, ik heb die inschrijving heb ik dan wel betaald, maar geef dat maar aan Villa Joep. Dat is in ieder geval een mooie bijvangst.
1: Ja, ja, ja. En als mensen denken, nou, ik wil ook wel wat geven aan Villa Joep, gewoon op de website kijken.
2: www.villajoep.nl.
1: Dankjewel voor het gesprek. Jan de Witte, vanaf het begin betrokken geweest bij Villa Joep. En nog steeds bij Villa Joep betrokken, zolang het nog kan, denk ik.
2: Zeker, met heel veel overtuiging.
1: Dank je wel.

als je daar niet ontzettend ontspannen van wordt, zo op een late avond als deze, dan weet ik het ook niet meer eigenlijk, hè? Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. Wijsheden in één prachtig lied. Verder hoorde je Jane Birkin en Serge Gainsbourg met La Décadence. Wow. Moet ook wel kunnen zo, laat op de avond. In een ogenblik een mooie column van Han van der Horst. Hij is pittig, hoor. Hij komt bestuurders tegen met knikkende knieën, maar gelukkig ook met een rechte rug. Hoe het zit hoor je zo meteen na deze van Fleetwood Mac. Luister mee naar Gypsy.

Lieve mensen, ik wil het vandaag hebben over knikkende knieën aan de ene en standvastigheid aan de andere kant. Niet bij u, natuurlijk niet bij u, bij bestuurders. Daarvan geeft onze streek deze week twee voorbeelden. We beginnen maar met de knikkende knieën. Die waren te zien in het gemeentehuis van de noodlottige fusiegemeente Lansingerland, die nooit tot stand had mogen komen. Maar dat is een heel ander verhaal, dat komt nog wel eens. Onderdeel van die gemeente Lansingerland is het dorp Blijswijk. Daar verrijst deze dagen een nieuw bouwwijkje. In dat geval moeten alle voordeuren van een huisnummer worden voorzien. Daarvoor is het weer nodig dat de straten een naam krijgen. Ik vertel dat zo precies omdat ik tot voor kort deel uitmaakte van de straatnamencommissie Schiedam. Zo'n straatnaam moet kort en duidelijk zijn. Dat is van belang. Ambulance en brandweer moeten onmiddellijk ter plekke kunnen zijn. Dan mag er geen discussie komen over onduidelijk uitgesproken en lange namen of onlogisch huisnummerverloop. Ook helpt het als er tussen die namen een onderlinge samenhang bestaat. Daarom heb je in Nederland zoveel componisten, buurten, ambachtswijken enzovoort. Het nieuwe buurtje bij Blijswijk krijgt iets bijzonders, een WADI. Dat is de afkorting van water, afvoer, drainage en infiltratie. Een ander woord hiervoor is infiltratievoorziening. Dat is een lager gelegen plek waar het hemelwater bij stortbuien een toevluchtsoord kan vinden, zodat de straten niet onderlopen. Dat gebeurt ook met wadi's in Afrika en het Midden-Oosten. Daar verstaat men daaronder droge rivierbeddingen die alleen onder uitzonderlijke omstandigheden als waterafvoer dienen. Wat dacht nu de straatnamencommissie van Lansingerland? We noemen die nieuwe straten naar echte wadi's uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Wadi Dam, Wadi Moussa enzovoorts. Ze zijn echt te vinden in Marokko, Oman en Jordanië. Als je even googelt, ontdek je de meeste blijken toeristische attracties. Leuk gevonden, maar wat gebeurt? 44 Blijswijkers stonden op hun strot in hun dorp Arabische namen. Het moest niet gekker worden. De omvolking had ook hun tuinderijen bereikt. Blijswijk heeft een dikke 10.000 inwoners, maar het gemeentebestuur ging meteen door de knieën voor die 44 xenofoben. Nu krijgen de straten namen als Tuindersflat en Trekschuit, want die zijn oud-Hollands. Omdat 44 schreeuwlelijken hun onwelluidende stem verhieven. Schreeuwlelijken die waarschijnlijk vergaten dat geen tuinderij in Blijswijk overeind zou blijven zonder heel veel buitenlandse werknemers om tegen een laag loon de oogst binnen te halen. Nu de standvastigheid. In Maassluis ging het anders. Daar is onlangs een college van BMW gevormd door de VVD en een plaatselijke rappeljepartij Leefbaar Maassluis. Die heeft onder leiding van de agitator Gary Bauer 11 zetels binnengehaald met programmapunten als geen asielzoekers, wel een bruisende horeca en een nachtmetro. Bauer, die bestuurskunde studeerde, is nu wethouder integratie. Hij wil zich aan de spreidingswet houden door namens de gemeente de opvang van 0 asielzoekers aan te bieden. 0 asielzoekers. 0. Dan weet je wie je in huis hebt met zo'n gast. Op zijn LinkedIn-programma noemt Nul Bauer zich sociaal conservatief. Maar nu vindt hij de pas benoemde burgemeester Jacques de Vries tegenover zich. In een grijs verleden was die spindokter van Jan-Peter Balkenende en staatssecretaris voor Defensie. De burgemeester is tegen oneigenlijk gebruik van de wet zoals Bauer dat voorstelt en wil een serieus aanbod doen. Dat is, zegt hij, een kwestie van solidariteit tussen gemeentes onderling. De stootroepen van Leefbaar Maassluis, het woedende volk achter Bauer, heeft er inmiddels voor gezorgd dat de burgemeester met zijn gezin extra politiebescherming voor de deur heeft staan.
Uiteraard nam de grote leider afstand van zijn al te ijverige aanhangers, maar dat maakt dat feit niet ongedaan. Uiteraard, zei hij, staan wij achter de burgemeester. Wij keuren elke vorm van geweld af. In tegenstelling tot de angsthazen in Lansingerland wijkt Jacques de Vries niet. Geen millimeter. Die heeft trouwens voor hetere vuren gestaan. En hij kan een formidabele, hardnekkige vijand zijn, zoals velen hebben ervaren die hem ooit probeerden de voet dwars te zetten. Ook de nieuwbakken wethouder Gerrit Bouwer zal dat ervaren. Die wordt er ooit door Jacques de Vries op een formidabele wijze ingeluisterd. Vroeg of laat, want Jacques de Vries vergeet nooit iets. En dat merkt Bouwer dan pas als het te laat is. Hoe dan ook, zowel de 44 klagers als alle stemmers op Leefbaar Maassluis hebben dit lied verdiend. Het gezicht van de maan.

meer over. Is er veel veranderd in de wereld? Nou ja, de landen zijn veranderd, maar het gaat nog steeds over hetzelfde als je het zo hoort in dit prachtige lied van Jasperina de Jong uit 1974 alweer. En daarvoor hoorde je Saria Al-Sawas met een nummer dat speciaal op verzoek kwam van Han van der Horst. Over een paar minuten gaan we het hebben over de kunsten van Cedric Sikkens. Herman de Bruin praat daarover en het komt er allemaal aan na Robbie Williams en deze. Come on down.

0: Ik ga praten met Cedri Sikkens, is in de studio. Cedri, welkom. Ben jij van het reizen? Want ik zag ergens in de gegevens staan met treinreizen. Dat was vroeger spannend, denk ik.
1: Ja, ik ben dol op reizen. We hebben heel veel fietsvakanties gemaakt. En overal en nergens in Europa en ook buiten Europa. Mm-hmm. En ik vind dat het heel leuk om... als je per trein reist bijvoorbeeld, om naar buiten te kijken. En ja, wat komt er allemaal voorbij? En
0: ja.
1: Kijken naar diverse ritmes van sloten, van bomen, van velden. En
0: ja.
1: Dat inspireert mij altijd.
0: Ja. En zie je dan ook patronen die je in je werk kan gebruiken?
1: Soms wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, want je werkt met textiel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar niet gewoon een borduurwerkje maken, toch?
1: Nou, ik ben begonnen... heel lang geleden met weven. En dat was voornamelijk vloerkleden weven. Ik heb 2 hele grote weefgetouwen. En daar kan ik op bestelling vloerkleden weven. Van wol, van katoen. En ook wandkleden. En die vaak ook medegevraagd worden voor de akoestiek. Ik heb veel dingen gemaakt voor openbare ruimtes.
0: Mm-hmm.
1: In de regio bijvoorbeeld voor het stadskantoor in Pernis.
0: Oké. Okay,
1: ja. Maar ik geloof niet dat hij er nog hangt, helaas. Maar goed.
0: Ja, soms verdwijnen dingen, hè? Ja, dat gaat nou helemaal zo.
1: En ik heb stoffen beschilderd voor gordijnen.
0: Maar kan ik dat vergelijken met wandtapijten, die beroemde in Frankrijk van Bayeux? Of is dat... Ja, die zijn natuurlijk veel langer. Maar zitten er patronen in? Zitten er voorstellingen in? Of is dat verschillend?
1: Het zijn abstracte weefsels. Dus het zijn niet van die beeldweefsels of jachtterfereen.
0: Nee.
1: Dat niet. Het zijn abstracte ontwerpen.
0: Maar krijg je dan een opdracht om dat of dat erin te verwerken? Of is dat meestal niet zo dan?
1: Nou, het gaat meestal om dat er iets gevraagd wordt voor een bepaalde ruimte. Dus een bepaalde plek. En daar ga ik dan kijken. En dan hou je rekening met de kleuren die er al zijn.
0: Ja, precies.
1: Soms heb je zelf nog invloed op de kleuren. Als het een nieuw gebouw is. Dat je daarmee dat een architect je vraagt. En in overleg dat er ook kleuren van de omgeving worden aangepast.
0: En heb je dan ook ergens een eigen atelier waar je dat allemaal kan bewerken?
1: Ja, in Delft.
0: In Delft ook?
1: Ja.
0: Ja. En kunnen mensen daar ook nog iets zien van je werk? Of is dat niet openbaar?
1: Op verzoek kunnen ze er altijd komen. Het zit helaas niet aan de straat, maar op zolder.
0: Oké.
1: Eens
0: even zoeken.
1: Ja. En regelmatig doe ik mee aan de atelierroute.
0: Mm.
1: De jaarlijkse atelierroute.
0: Kunnen mensen daarvan werk op de sociale media iets zien van je?
1: Ik heb een website, www.c3sikkens.nl.
0: Mm-hmm. Je eigen naam dus, gewoon.
1: Ja, mijn eigen naam.
0: En daar staat het allemaal op. Want het is lastig praten over kunst natuurlijk. Hè? En dan kunnen mensen op de website kijken, C3 met D-R-I-E. Hè?
1: Ja, klopt.
0: En dan komt het allemaal goed. En als ze naar je willen komen kijken om een tapijt of een wandkleed te laten maken, dat kan ook, hè? Want je doet in opdracht.
1: Ik maak dingen in opdracht.
0: Ja. Ja. Of ben je ook zelf bezig met creatief van... daar heb ik zin in op dit moment, dat maak ik gewoon.
1: Dat ook, want op het ogenblik heb ik geen opdrachten. Dus dan ben ik weer zelf nieuwe dingen aan het maken.
0: Ja, want je blijft wel met de kunst bezig.
1: Ja.
0: Dat blijft altijd zo. Kijk even op de genoemde website en dan kom je allemaal werk tegen van Cedri Sikkens. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. En hiermee kwam weer een einde aan de show. Het is even niet anders. Morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf, zoals altijd. En hij heeft ook weer prettige muziek en mooie onderwerpen met je te bespreken. Dus het komt allemaal goed, ook morgenavond. Luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht welterusten. En als je gaat slapen, mooie dromen zoals gebruikelijk. Maar ook een hele goede wacht als je gaat werken en blijft werken. Tot besluit een mooie van Diego Torres. Que será. Mooie nacht.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Niels Eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond van

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

cha-cha-cha.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel